0: Ja, voor je het vraagt, het goede nieuws is nog niet voor nu. Hè. We gaan eerst een plaatje draaien. Is het goed?
1: En dan het goede nieuws.
0: Ah, dat zal wel heel rap zijn.
1: Ah nee, het is een vraag.
0: Jojo.

0: rustig al bezig over de wilde plannen van Tonight Shows.
1: Jeroen en Koen.
0: En de dag is net begonnen. Alhoewel, ja, het is wel een vreemde periode in het jaar voor ons natuurlijk. Want wij zijn gewoon om in het holst van de nacht of zo komt het toch over. Omdat het nog pikkendonker is dit programma aan te vatten. Heel het jaar door, behalve in deze periode. Dat het echt, en ik heb het gevoel dat we een middagprogramma aan het maken zijn. Nu kan er niet aan doen.
2: En het gevoel dat we ons overslapen hebben, dat zou ook wel eens kunnen de komende dagen, weken. Want het is helemaal begonnen. Ik weet ook al uit goede bron dat we de temperatuur die je nu ziet op je dashboard, dat we dat bijna maal 2 gaan doen. We zitten op dit ogenblik aan 16 graden en dat zal dus naar 16 maal 2, dat is 32 graden gaan.
0: Goed zo!
2: Joepie!
0: Ja. Het wordt een tropische dag. En die gaan we nu in gang steken met Thomas Gray en ook met jouw BVV'tje, want dat gaan we zo meteen draaien. Heeft het iets te maken met de hitte of heb je zoiets van, ik heb een ander ideetje? Maar ja, stuur maar door, hè.

0: Thomas Gray en Rumors.
1: Het BVV'tje, het belachelijk vroeg verzoek.
0: Voilà, ze zijn er daarmee. Ja, een heleboel zomerse plaatjes. Dus we hebben er eentje uitgepikt. Ook niet zomerse plaatjes trouwens. Zelfs Van God Los wordt hier gevraagd. Hoe komen ze daar?
2: Het is moeilijk van de tijd. Of hoe gaat dat?
0: Het is zonde van de tijd.
2: Het is zonde van de tijd. Ja, zonde van de tijd.
0: Filosoof Stijn Meur is op zijn best.
2: Heel veel summer in titels van dingen die worden aangevraagd. Zou dat nu toevallig zijn? Nee, tuurlijk niet.
0: Mabane, dus we hebben maar dit hier gekozen. Christophe kwam ermee af. Dat klopt niet helemaal natuurlijk. Ja, Taste of Summer, dan wil dat zeggen zo'n klein voorproefje op de zomer.
2: Ja, maar officieel
0: is het. Het is nog geen zomer. Dit is al geen voorproefje meer, hè mannen. Dit is een overdosis.
2: Maar als dit een voorproefje is, dan...
0: Ja, dan staat ons wat te wachten.
2: Amai.
0: Enfin, Sonic Inc. is BVV vandaag.

0: En daar hebben we allemaal van geproefd het afgelopen weekend. En vandaag nog meer, hè, als ik naar die vooruitzichten kijk. Want dat is echt van... Mabaya, ja, doet er nog maar een beetje bij. Vandaag kunnen we nog een paar graden meer halen dan de voorbije dagen. Het kwik zou uitkomen hier en daar op 2 à 33 graden. Hallo, goedemorgen zeg.
1: En laten we vooral niet doen wat we vorige week al hebben aangekondigd. En dat is... klagen over het feit dat het te warm is. Nee, dat, ik voelde dat gisteren al.
0: Je voelt je zo schuldig, hè? Want ja, je hebt een half uur, half jaar aan een stuk gezegd dat het te koud en te donker en te regenachtig is. Ja, dan moeten we nu niet afkomen.
1: Nee, het gevoel, langs de andere kant, ik denk dat er afgelopen nacht al een aantal mensen gevloekt hebben dat het te warm was op de kamer en zo. Dat is, kijk, het is wat het is.
0: Ja, dus dit is eigenlijk de ideale temperatuur zoals hij nu is om in slaap te vallen. Ik wil u niet ontmoedigen, want het is eigenlijk tijd om wakker te worden. Ja, kijk, de waarheid heeft zijn rechten. Zeg, ik heb ook eens naar de datum gekeken. 26 mei is het vandaag. Niet dat we aan het aftellen zijn of zo.
1: Nee.
0: Maar over precies een maand, 26 juni, dat is een vrijdag. Dan zijn wij op dit moment aan de laatste uitzending van het seizoen begonnen.
1: En dan is het 10e seizoen bijna gedaan.
0: Oh. Een monument, hè. Dat zeggen we zelf.
1: Jij hebt dat gezegd, ik heb dat niet gezegd.
0: Maar iemand moet het zeggen.
1: Nee, dat is juist. Ja, voilà, ja.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
5: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
4: Dus we groeien.
5: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
4: Dan is dit jouw moment.
5: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Kangs waren dat en Galaxy. En dan is het natuurlijk zoals je gewoon bent tijd voor...
1: Het nieuws van de dag.
0: Ja, waar beginnen de kranten mee met die, die beelden hebben we allemaal gezien waarschijnlijk dit weekend. Van die vechtpartij op een kusttram. Op weg naar Oostende veronderstel ik. In, het, in, ja, in De Haan liep het helemaal uit de hand. Ja, en dat is zo'n beetje zoals mensen die een alarminstallatie in hun huis zetten. Er moet eerst iets gebeuren voor er actie wordt ondernomen. En dat zien we vandaag dus vooraan bij het laatste nieuws. Chauffeurs de lijn krijgen bodycam.
2: Het nieuwsblad die gaat er meteen een categorie bij doen. Want ook treinpersoneel en buschauffeurs krijgen bodycams.
0: Ander nieuws bij Gazet van Antwerpen. Nooit eerder zoveel spookbedrijven opgedoekt in Antwerpen.
2: Belang van Limburg. Limburg.net gaat testen wat er in uw vuilniszak zit.
0: Superrijken betalen minder belastingen op overdracht vermogen. Er gaan er weer een paar kwaad worden hoor, volgens de standaard.
2: De Tijd heeft het over het aantal meldingen bij het OCAT. Minder dreiging van terreur, maar meer van gratuït geweld.

0: vanochtend moet je niet naar hem luisteren. Alhoewel, wij hebben jou daar wel een beetje toe verplicht. Toegegeven, Mojo was dat met Lady, Hear Me Tonight. Ja, ik ging iets vertellen, maar over dat grote nieuws. De mensen zijn aan het aandringen. Oh, jongens toch, waar blijft dat groot nieuws? Het groot nieuws dat in uw portefeuille past, schrijft Kenneth. Oh, momentje Kenneth, even puntjes op de i. Als je goed geluisterd hebt naar dat promootje het afgelopen weekend, dan weet je dat er inderdaad groot nieuws op komt.
1: Groot nieuws!
0: Ja, dat was de tekst. Maar dat het in de portefeuille past van Koen, hebben we geleerd dit weekend.
1: Jij dat zei past dat gewoon in mijn portemonnee.
0: Ah, ja, voilà, dat was zijn tekst.
1: Ja, dat was mijn
0: dus,
1: tekst.
0: Dus ja, daar weet je nog niks mee natuurlijk, want Koen heeft, zoals we allemaal weten, een hele grote portemonnee.
1: Maar elke portemonnee is toch hetzelfde?
0: Nee, jou is gigantisch.
1: Ik moet wel zeggen, we zitten zo in een tijd dat mijn portefeuille eigenlijk veel te groot is. Maar dat is een andere discussie. Dat is een andere discussie om het feit dat ik heb nooit cash geld bij. Ja. En dus eigenlijk...
0: Alleen kaartjes.
1: Heel veel mensen hebben tegenwoordig zo dat ze gewoon die kaartjes er kunnen uithalen. Dus ik zou eigenlijk dat moeten kopen. Dus eigenlijk... Ja. Mijn portefeuille is te groot voor hetgeen wat ik heb.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja,
1: en dus, ja. Misschien is dat al een kleine tip die ik geef, hè, voor wat we gaan aankondigen.
0: Dat zou misschien, of misschien ook niet.
1: Maar het is groot nieuws.
0: Zeker. Ik weet niet wat je vandaag gaat aantrekken, maar je hebt toch ook een korte broek aan, hè?
1: Nee.
0: Waarom heb jij geen korte broek aan?
1: Ik zal het uitleggen. Ik heb straks een belangrijke afspraak.
0: Oh.
1: Nee. Maar...
0: En dat kan niet in korte broek,
1: nee,
0: natuurlijk.
1: Nee, maar het is zo van een officieel. En ik kan het
0: zeg,
1: ook,
0: de tegenpartij, zal ik het dan maar noemen voor het gemak, die heeft ook geen korte broek aan.
1: Nee, want dat is zo... Nee? Allee, dat is zo, je hebt zo'n aantal van een aantal beroepen waarvan je denkt, die gaan nooit in zijn.
0: Nooit.
1: En daar moet ik vandaag zijn. Maar ik ga het morgen uit.
0: De rechtbank.
1: Ik ga morgen mag je mij
0: dat
1: vragen...
0: Dat zou ik wel eens graag zien, zo'n rechter die...
1: Zijn korte broek. Of zijn sandalen.
0: Allee, wat is dat hier vandaag? Stop dus met ruzie maken allemaal.

0: Nee, nee, we hebben de Summer Jam niet gedraaid.
1: Nee, nee.
0: Nee, nee. Het kwam er dicht tegen, maar... Net niet. Dimi en Mike.
1: En Gino.
0: Ja. Gino. Ah, goed. Dat dat nog even bevestigd wordt. Eerste files gesignaleerd op de E313 richting Antwerpen. Kwartiertje al vanaf Ranst.
1: En het is eigenlijk nog niet afgelopen, want je staat al 15 minuten aan te schuiven op de E429 vanaf Tubeke. En dan moet je ook aanschuiven naar Brussel, bijna 20 minuten op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarden.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig, Sian, even
5: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
16: 3, 2, 1.
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Ja, dat is een fenomeen dat je heel veel ziet in heel warme landen, waar dit soort temperaturen dagelijkse kost is.
1: Jeroen en Koen.
0: Een paar keer meegemaakt dat je daar dan aankomt en dat je de eerste ochtend ziet dat mensen daar echt maar... in het holst van de nacht eigenlijk, of toch heel, heel, heel vroeg aan het joggen zijn. Vandaar dat ik erover begin, iRun, dat je denkt, maar alleen mannetjes, dus jullie staan op om, zeg maar wat, 4:30 om te joggen. En dan nadien begin je die temperaturen te voelen en dan snap je ook waarom ze het zo vroeg doen natuurlijk.
2: Het is het enige moment dat het kan als je buiten wil doen, tenzij je natuurlijk zo in de fitness met in een airco. Maar ja, dat is ook niet alles. Dus sommige mensen willen de verse lucht en ja, zo 's nachts.
0: En daar valt ook iets over te zeggen. Goed, ja, het gespreksonderwerp, of toch een van de gespreksonderwerpen, is het geweld op de tram dit weekend. De chauffeurs van de lijn krijgen dus een bodycam. Een beetje vreemd aan dat verhaal vind ik dan wel dat de Vlaams minister van Mobiliteit, dat is Annick de Ridder, die heeft zich daar geweldig kwaad over gemaakt en heel terecht. En die zegt ook dat er een wet klaar ligt. Ik denk, oeh. Zijn die dan zondag snel bij elkaar gekomen om een wet? Want die ligt nu al klaar. Dat is nog nooit zo snel gegaan.
2: Nee, want er zijn al 1001 gevallen geweest op bussen, op trammen, op treinen. Dus eigenlijk is het, we mogen ook zeggen, al veel te laat.
0: Inderdaad, dat klopt. Ze praten er al over sinds 2023. Dus die wet ligt inderdaad klaar. Maar die geraakt om een of andere reden gewoon er niet door, hè?
2: Het is een cliché, maar het is wel zo dat er altijd iets moet gebeuren opnieuw om het dan nog even onder de aandacht te brengen. En ik heb het
0: maar
2: verhaal...
0: als ze het nu weer gaan laten slabakken, gaat die wet daar weer blijven liggen natuurlijk. Hè? Al sinds 23 is er sprake van, ik lees gewoon vooruit de krant van vandaag, dat controleurs en chauffeurs van de lijn die bodycams zouden krijgen. Maar op het terrein is daar voorlopig nog niks van te zien. Daaruit begrijp ik dat die wet eigenlijk al in orde is. Maar dat ze het gewoon nog niet in de praktijk hebben omgezet.
2: Ja, het zal ongetwijfeld besproken worden de komende dagen. Ja. En ik denk dat het niet snel... geweld is altijd slecht. Maar ik heb nooit gesnapt waarom mensen gewelddadig zijn tegen mensen die hen helpen. Zo'n beetje zoals ambulanciers. Soms wordt daar ook...
0: geval is het wel controle natuurlijk of je betaalt.
2: Ja, oké, maar helpen in de zin van ik breng je van punt A naar punt B. Dat is een dienstverlening en je maakt daar gebruik van.
0: Gingen die gasten ervan uit dat dat gratis was of zo dan? Ik snap het niet goed.
2: Het is toch nooit gratis geweest?
0: Maar nee, voilà. Inderdaad. Of misschien, er zijn sommige plaatsen in ons land waar het ooit gratis geweest is, hè? Dat zorgt voor verwarring.
2: Over de 65 of zo, onder de 12.
0: In Hasselt bijvoorbeeld. Het is toch een hele tijd gratis openbaar vervoer geweest?
2: Ja.
0: Misschien waren die gasten vandaar, hè? Dat die dan niet snappen. Ik ben ze niet aan het verdedigen. Vooral duidelijkheid. De bak in!
2: Ja, ja.

0: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Muziek en magie.
5: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious

je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top! We make you move. Download de Topradio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister.

0: Oh, dat waren we al van plan, hoor. Do what you want, do what you want to do. Jugo en Eltranate en Free.
1: Vandaag is de dag dat...
0: Dat we het gaan hebben over een beroep waar je zonder twijfel al over gehoord hebt, maar moeilijk kan definiëren. Het is namelijk de dag van de sociologie. En iemand die dat doet is dus een socioloog. Ken je het, een socioloog?
2: Nee, sociaal hoor ik. Ja, maar heeft het iets te maken? Ik weet het niet, ja.
0: Dat klopt. Het verschil met een psycholoog is een psycholoog die gaat de individuele mens bestuderen, zijn brein, wat hij denkt, hoe hij functioneert. En een socioloog die concentreert zich meer op de groepsdynamiek, dus eigenlijk.
2: Dus eigenlijk zouden we tijdens de ochtend eens een socioloog moeten uitnodigen. Inderdaad. Dat hij dan eens bekijkt hoe de banden zijn onderling. Dat hij bepaalde dingen kan spotten die we nog niet weten en zo.
0: Ja, het gaat over hoe individuen functioneren binnen groepen, culturen en instituties. Dat is de officiële definitie die ik hier lees. Maar groepen kunnen ook groepen van 2 of 3 zijn. Dus ons groepje is ook een groepje. Hè? Ik denk dat stevige kluif voor sociologen toch wel dit programma.
2: Aan de andere kant hebben we een socioloog nodig om te weten wat hier gaande is.
0: Ja?
2: Een dictatuur. Ja. Dat is het hier.
0: Ah, en wie is dan de dictator?
2: Ja.
0: Ik weet het niet, ja.
2: Ah, je voelt je niet aangesproken. Nee, oké.
0: Dat is aan de socioloog vragen, want we gaan er niet uit geraken. Weet je wat, gooi er nog een bij. De net, Ed Kesheeran. Shape of You.

0: tenminste een eerlijkse.
1: Ja.
0: Het is niet jouw goed karakter. Het is niet het innerlijke dat telt. Nee, nee. Maar durven eigenlijk. Ja, Sheeran, I'm in love with your body. Maar dat krijg je toch niet verkocht. Gewoon zoiets.
2: En ja. Zo hebben we allemaal onze mooie en goede kanten. En bij elke persoon, hoe moeilijk ook, vind je een goede kant.
0: Maar Ed is er niet in geïnteresseerd, dat is mijn punt.
2: Ah, hij zegt toch dat I'm in love with your body.
0: Ja, ja, maar dat is toch en al de rest.
2: Pff. Nee, nee, oké, maar dat is een begin. Je moet de magie voelen.
0: Ja,
2: moet
0: ja
2: maar
0: nee, uitgelegd.
2: Maar als je nu iemand tegenkomt en je denkt van, oh, I'm in love with your body. Dat is dan een begin, hè.
0: Ja.
2: En dan, ja, dan, dan moet je een stapje verder. Ja, goed, als ik ga ik nu echt tips geven? Nee, dat is belachelijk.
0: Nee, dat zeker. En daarbij, dat is hier een dictatuur.
2: Ja, ik
0: heb gezegd dat Ed een viespeuk is.
2: Oké, okay, ja, voilà. Viespeuk.
0: Ja, voilà, geclasseerd.
2: Check.
0: Even over de sport. Is de competitie nu echt afgelopen? Ja en nee. De competitie is afgelopen. De kampioen is bekend. Dat hebben ze in Brugge geweten gisteren.
2: Baila.
0: Ja, zeker. Dat is een paar keer gepasseerd daar. Heel veel volk. Beker getoond. Spelers aanwezig. Dikke ambiance. Veel gedronken.
2: Dus we kunnen afronden.
0: Ah, wel nee dus, hè. Want er is dus nog een wedstrijd met belang.
2: Ja?
0: Niemand stond daar blijkbaar bij stil. Je hebt het mij daar straks ook even moeten uitleggen. Maar dus... Die, ja, play-off 2 mag ik dan niet meer noemen, hè. Wacht, dat heeft tegenwoordig moeilijke namen. Dus je hebt de gewone play-offs gehad. Daarvan is de winnaar bekend, dat weten we allemaal. Dat is Club Brugge. Maar dan was er ook sinds gisteren bekend een winnaar van de play-off 2 die tegenwoordig...
2: Ik weet het niet.
0: Enfin, je weet wat ik bedoel. En die mag dan nu nog eens spelen tegen de, wat is het, de voorlaatste of de laatste van de eerste play-offs. Die ik ook niet de eerste play-offs mag noemen. En die gaan dus nog een keer spelen voor een Europees ticket.
2: Ja, dat is dan de barrage. En dat heeft alles te maken. Geen Champions League ticket. Ook geen Europa League ticket. Nee. Maar de Conference League.
0: De Conference League.
2: We hebben nog een competitie uitgevonden. Ja, zo komen KV Mechelen. wat is de KV Mechelen? Gent of Gent tegen Genk dan?
0: Gent-Genk, dacht ik. Ja, maar goed. We zullen het anders vragen aan de man die het weet, als Stefan. Straks na 7 uur.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
1: Dit is Stop!
2: Exact 7 uur.
3: En als je de bus, trein of tram neemt, kan je binnenkort gefilmd worden. Vrouwtje Kaljon legt uit. Dag Vrouwtje.
4: Goedemorgen. Chauffeurs van de lijn, NMBS en de brandweer dragen binnenkort bodycams. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het is een maatregel tegen fysieke agressie, want elk jaar zijn er meer dan 2000 geweldsincidenten tegen het personeel. Zondagavond nog was er de vechtpartij op een kustram in De Haan tijdens een controle van vervoersbewijzen. 4 jongeren hadden geen ticket en werden bij de controle agressief. Een tramchauffeur en 4 controleurs raakten daarbij gewond. De bodycams moeten dat nu voorkomen en worden enkel ingezet wanneer er een risico op geweld ontstaat. De Verenigde Staten hebben opnieuw militaire doelen in Iran aangevallen, ondanks het staakt het vuren nog officieel van kracht is. De doelwitten waren onder meer lanceerplatforms voor raketten en schepen in de straat van Hormuz die volgens de VS zeemijnen proberen leggen. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen uit zelfverdediging. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen. Dat is bekendgemaakt op de Pro League Awards. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. De prijs voor coach van het seizoen was voor Wouter Franke. Hij werd met zijn ploeg Sint-Truiden derde in de competitie. Daardoor speelt STVV volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Morgen en donderdag blijft het zonnig met iets meer wolken. Het wordt ook iets minder warm met temperaturen tussen 23 en 27 graden.
2: Ook nog goed, hè? Ja, nee, ik was vooral in de war met Wouter Franke, die in het nieuws zat. Heeft dus geweldige dingen gedaan bij KV Mechelen. Maar die is daar wel bedankt voor bewezen dienst.
5: STVV bedoel je?
2: Ja, STVV.
5: Ja, dat is niet KV Mechelen.
2: Ah, nee. Ja, excuses. KV
5: Mechelen. Zelf, hè. Sint-Truiden, mijn man.
2: Dat is een ex-club, KV Mechelen.
5: Derde geëindigd, voor het eerst Europees voetbal.
2: Ja, dat bedoel ik.
5: En toch weg.
2: Ja, dat snap ik niet.
6: Maar goed, dat is voetbal, hè.
5: Maar ja, goed, Stefan, straks eerst verkeer.
7: Ja, 3 plaatsen waar je al meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313. Een klein half uur vertragen tussen Masshoven en Wommegem. Richting Brussel op de E40. 20 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En op de E429 verlies je een kwartier vanaf Tubeke.
1: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
5: Als hij aan het luisteren is, dan weet hij nu al dat hij een hoop vragen over zich gaat heen krijgen. Maar eerst de Swedish House Mafia.

0: zat weer in Brugge, sorry. Swedish House Mafia was dat. Don't you worry, child.
1: Topsport.
0: Ja, want topsport, dat is wel zo. Hè. Er zijn zo'n grote festiviteiten geweest afgelopen weekend. Kampioenenviering, dat ja, iedereen de indruk heeft. Zo degenen die het niet van dichtbij volgen. Ja, die voetbal, dat is gedaan voor dit jaar. Ja, dat is afgelopen, hè, want dat is
2: en,
0: dus niet.
2: Nee, oké, okay, maar laat ons zeggen dat de hoofdprijzen wel al zijn uitgedeeld. En
0: dat
2: dus
0: wel.
2: De beste hebben we al gehad.
0: Ja, ik ga even naar Stefan om te horen wat hij daarvan vindt.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hey.
3: Het is nog niet helemaal voorbij.
0: Nee.
3: Ik denk dat 80% van de Belgische profvoetballers ondertussen wel hun ticketje richting Zon op zak heeft.
0: Okay.
3: Maar voor A-Gent Racing Genk duurt het toch nog een weekje langer. Omwille van die barragewedstrijd voor het allerlaatste Europese ticket.
0: Ja.
3: En die wedstrijd is voor zondagavond gepland. Dus voor die twee ploegen duurt het seizoen toch nog net iets langer.
0: Een week langer.
3: Dan voor de rest. Ja.
0: Oké, okay, ja, we hebben ons kop daarnet gebroken over play-off 1, play-off 2. En dat we dat dus tegenwoordig, let op, de Champions Play-offs en play-off 2, de Europe Play-offs moeten noemen. Dus met andere woorden, die barragewedstrijd die er nu zondag nog aankomt, dat was de hele bedoeling van die play-off 2 dus, als ik het goed begrijp.
3: Ja, dat is het zoethoudertje, hè?
0: Ja.
3: Want anders zouden die zes ploegen eigenlijk 10 wedstrijden afgewerkt hebben voor niks.
0: Ja.
2: Voor de hond zijn viool, zoals
0: ja,
2: ze zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja. Mooi uitgedrukt, ja, zeker.
3: Ja. Nee.
0: Zeg maar, is dat echt nog een mooie prijs of hoe moeten we dat zien?
3: Wel, ik denk dat dat zowel voor Gent als voor Genk wel belangrijk is.
0: Okay.
3: Omdat het wel nog altijd een uitzicht biedt op Europees voetbal.
0: En dus geld.
3: En geld.
0: Ja.
3: Voilà. Dus ja, het is wel degelijk nog altijd belangrijk voor die twee ploegen.
2: En het is ook goed om aan de fans te kunnen zeggen. Hè? Ik bedoel, we hebben dan alsnog iets gehaald.
0: Ja, ja, we spelen Europees.
2: Ja, we spelen
0: dat
2: Europees.
0: Klinkt goed. Hè?
2: Klinkt goed.
0: Ja.
3: Ja, dat klinkt goed. Maar vergeet wel niet dat je met het ticket wat er nog te winnen valt, dat je dan wel minstens 3 voorrondes moet afwerken.
0: Oh, ja.
3: Dat je al vanaf 23 juli een Europese voorronde aan je been hebt. Het heeft ook wel een keerzijde natuurlijk.
2: Dus eigenlijk zeg je
0: die
2: van...
0: willen niet winnen.
2: Dat is een vergiftigd geschenk.
0: Ja, eigenlijk wel.
3: Het zou wel een hypotheek kunnen leggen, absoluut.
2: Ah,
3: als je al op 23 juli wedstrijden met inzet moet spelen, terwijl de andere Belgische teams deze keer de tijd hebben tot ergens 7 augustus, ja, dat is 2 weken verschil, hè. Dus
0: ja.
3: Wil je niet uitleggen.
0: Ja, en op 23 juli spelen wil zeggen toch al 2 weken aan het trainen zijn, op zijn minst.
3: Ja, nee, het zal wel wat meer zijn.
0: Okay.
3: In principe moet je 6 weken, een voorbereiding van 6 weken is ideaal. Dus ja, begin maar te tellen. Hè.
0: Ja, het zal maar een weekje naar de zon zijn dan.
2: Nee, maar goed, als je dat in je achterhoofd houdt en je bent dan dit weekend aan het kijken en je ziet een bepaalde ploeg toch niet helemaal hun best doen, dan
0: lees de Baltstadion in Rotterdam. Die willen niet langere vakantie. Ja, zo duidelijk is dat.
3: Ja, ik kan nu niet zeggen dat dat dan een bewuste keuze of allemaal opzettelijk gebeurt, maar ja, soms zal het wel meespelen, denk ik.
0: Het zou wel eens kunnen. Goed, ja, dan hebben we het hoofdstuk Wouter, hè. Dus STVV, fantastische seizoen gehad, 3e geëindigd, spelen sowieso Europees. Echt glorie alom. En dan gaat die coach weg. Wij vinden dat raar, jij niet, Stefan, heb je mij verteld, dus dat moet je even uitleggen.
3: Wel, ik begrijp het ergens wel, van de zijde van Wouter Franken dan, want uiteindelijk, die man heeft bij Sint-Truiden dit seizoen iets uitzonderlijks neergezet.
0: Mm-hmm.
3: Die kan ook nooit nog beter presteren dan wat er dit seizoen gebeurd is. Dus dan snap ik wel dat je dan trainer zijnde dan ook wel wat voorzichtig bent. En dat je denkt van, oké, als er nu een andere oplossing zou kunnen zijn of een andere een nieuwe uitdaging zich aan zou kunnen dienen, dan spring ik op die trein.
0: Maar
2: je moet toch het ijs smeden als het heet is?
0: Blijf bij je ploeg zolang het goed gaat, tenzij dat er natuurlijk een buitenlandse ploeg met heel veel geld staat te zwaaien, denk ik dan.
3: Ja, dan denk ik ook.
0: Ja.
2: En dat is het!
0: Dat is het. Weet jij meer?
3: Hij heeft eigenlijk wel al aangegeven dat hij nu klaar is voor een stap naar het buitenland.
2: Ja, ja.
3: Ik weet ook dat hij onlangs een nieuwe makelaar in dienst genomen heeft.
0: Okay.
3: Als een trainer of een speler switcht van makelaar, is dat niet om zijn contract netjes uit te doen. Hè.
0: Ja, ja, maar als hij weggaat, dan is dat toch al in kallen en kruiken eigenlijk.
3: Die kans lijkt me wel reëel, ja. Dat hij toch al een duidelijk beeld heeft van wat er eventueel zou kunnen komen nu.
0: Juist.
3: Ik zeg niet dat dat allemaal in kan en kruiken is.
2: We vatten samen om de poen is het te doen.
0: Ja, dat is altijd. Dat is altijd. Dat kan je hem zelfs niet verwijten.
2: Nee, dat is hem ook niet.
3: Het is profvoetbal, hè. En niet vergeten, als Sint-Truiden nu heel veel sterkouders ziet vertrekken en dan volgend seizoen start met 3 op 15, ja, dan is toptrainer Wouter Franke misschien de eerste die de rekening gaat mogen betalen.
0: Oké, voilà, dat is duidelijk.
2: En ik kan ze betalen, hè, de rekening.
0: Ja, ja. Als er iemand dat binnenkort kan, is het Woutertje. Ja, goed, dat is heel duidelijk. Dan bent u bij deze bedankt voor bewezen diensten, Stefan, want we gaan elkaar...
2: Jawel, we gaan nog bellen, we gaan nog... Heb je de Rode Duivels, dat volg je ook ongetwijfeld, hè, dus mogen we nog even
0: bellen? Valt dat nog binnen ons seizoen?
2: Wel zo, even een beetje de voorbereiding.
3: Officieel, als ze lang genoeg meedoen, is dat dan al zelfs het nieuwe seizoen. Maar bon, ik ben beschikbaar.
2: We houden contact, we bellen nog. Dat is zo van die dingen.
0: Ja. Trouwens, we gaan een keer wat meemaken, want Lukaku heeft gezegd, ik ga goed zijn. Dus de vorige keer heeft hij dat niet gezegd.
2: Afronden.

0: Ja, ik moet opletten als ik iets zeg over Lukaku, want we zitten hier met een zeer zware fan die geen kritiek
1: heeft. Ja, maar ik heb het idee dat jij dan een hater bent.
0: Ik ben geen hater.
1: Nee, maar alles wat zo van Lukaku, alles is zo alleen een beetje negatief.
0: Ik vind dat geen goede speler, maar goed, dat is iets anders.
1: Even de statistieken erbij halen.
0: Ja, maar statistieken, allemaal goed en wel.
1: Maar je vindt dat geen goede speler? Maar
0: binnen de Rode Duivels vind ik dat geen goede speler, nee.
1: Maar die mens is...
0: Op een ander doet hij precies veel meer zijn best. Dat is mijn indruk. Dat mag toch, hè?
1: Ja, dat mag, maar de cijfers spreken je tegen. Dat is de beste Rode Duivels.
0: Die schokt daar over dat veld en die zit heel de tijd te wachten tot hem de juiste pas tot op de millimeter krijgt. Zo die indruk krijg ik altijd. En dan erin rammen. Ja, het zal wel dat dan goed is voor de statistiek.
1: Maar je hebt nu gewoon de definitie gegeven van een spits.
0: Nee. Hij gaat nooit zelf een actie maken.
1: Maar hij moet geen actie maken, hij moet scoren.
0: Maar hij zegt dus wel, letterlijk, ik ga goed zijn. In de poelenfase. Heeft hij letterlijk gezegd, ja, het zal er godverdomme nog aan mankeren ook, zeg. En trouwens, als hij niet goed is in de poelenfase, komt er ook geen andere fase. Ik weet niet of dat iemand hem dat spelletje een keer uitgelegd heeft. Ja.
1: Ik was eigenlijk aan het denken om jou uit te nodigen om samen de Rode Duivels te bekijken.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Gaan we niet doen, want...

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
4: bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
4: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
8: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
7: Wat bedoelde?
8: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
7: Dat zal wel.
8: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
7: Echt? Dus?
8: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
9: Dit is Top!
10: We make a move!
11: What do I say now?

0: Heel veel plaatjes over vrijheid valt me op vanochtend. Calvin Harris en Ellie Goulding en You're Free.
1: Het nieuws van de dag.
0: We gaan het een beetje doen spoken in radio. Ja, want daarover gaat het op de voorpagina van Gazette van Antwerpen vandaag. Er zijn nog nooit zoveel spookbedrijven opgedoekt in het Antwerpse blijkbaar.
2: Spookbedrijven, bedrijven die niet bestaan.
0: Die bestaan wel, maar die bestaan alleen op papier.
2: Ja.
0: Vaak om de wetgeving te omzeilen, belastingen te ontduiken, fraude enzovoort. Daar zijn cijfers van. In België is het aantal dergelijke ondernemingen gegroeid tot ongeveer 400.000. 400.000. Dat is 22% van alle bedrijven. Veel dus. Heel veel. Dus dan is het ook niet zo opmerkelijk dat er meer en meer... Ja, betrapt worden.
2: En dat is enkel in Antwerpen of zo? Of?
0: Nee. Gazet van Antwerpen schrijft dat. Dat zullen er misschien wel de meeste zijn in het Antwerpse, maar dat is natuurlijk een nationaal gegeven. En het moet ook zeggen, ze hebben het spookbedrijf ook net iets makkelijker gemaakt. Want de wetgeving rond vennootschappen is sinds een jaar of zes versoepeld eigenlijk. Serieus versoepeld. Je moet bijvoorbeeld geen attest bedrijfsbeheer meer hebben om een bedrijf op te richten. Je moet ook geen minimum startkapitaal meer... Ja, dan is het natuurlijk iets makkelijker.
2: Wel, ja. Hebben ze het zichzelf niet een beetje aangedaan?
0: Ja, inderdaad.
2: Want ik dacht zo in het verleden, ik heb het nooit meegemaakt, hè, maar ik kon nog eens zeggen, als je een bedrijf was starten, dan had je toch een bepaald kapitaal nodig.
0: Zeker, hangt er vanaf welke vorm van een bedrijf.
2: Ja, dan had je toch een inleg nodig. Ja. En nu is het gewoon gegaan.
0: Dat is een mooi Vlaams woord, hè. De inleg.
2: Ja, maar dat is...
0: En iedereen weet wat je bedoelt.
2: Ja.
0: Als je dat in Nederland gaat zeggen, dan ga je de inleg. Die weten niet waarover je gedempt hebt. Dat is prachtig woord. Ja, inderdaad. Maar goed, in de provincie Antwerpen zijn alleen al vorig jaar 1064 van die spookbedrijf. Ik vind het een mooie naam. Een spookbedrijf ontbonden. Dubbel zoveel als het jaar daarvoor. Dus ja, spookbedrijven.
2: Zijn dat zo van die...
0: Dat zijn brievenbussen, hè.
2: Postbusbedrijven, dat is ook zo'n beetje hetzelfde.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Dus, maar ik vind het spannend. Boe.

0: zijn vingers getikt, hoor. Dat is waar, hè?
1: Ja, het is wat het is.
0: Vertel het maar tegen
1: wel,
0: mensen.
1: Nee, ja, ja, ik zei dus de inleg, ja. Maar Maria kan er niet mee lachen.
0: Nee?
1: Of Maria, ze zegt, het is de eigen inbreng.
0: Nee.
1: Ja, maar de inleg...
0: Ik vind de inleg een heel, veel leuker woord. Ik moet hier maar een inleg geven. Ja, nee, dat is toch veel toffer gewoon. Inleg vanaf nu. Sorry, Maria. Nu heb jij geen gelijk.
1: Dat lijkt alsof...
0: Zit u bij Lukaku? Verkeersinformatie.
2: Ja, zeven plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E40 een half uur vertragen tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Verder richting Brussel op de E429 een kwartier vanaf Tubeke. Op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. En op de E40 vanuit Luik ook een kwartier tussen Haasrode en Berchem. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen dan op de E19 20 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. En op de E313 nog een dik kwartier file rijden tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
0: Zometeen Topic en Becky G. Die hebben iets mispeuterd, denk ik, want ze bieden hun verontschuldigingen aan. Sorry, papi.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat blieft?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu

0: niks meisje. Maar ja, we weten niet waarom ze haar verontschuldigingen hier staat aan te bieden. Maar wat zal wel nodig zijn dan, veronderstel ik. Topic en Becky G en Sorry Papi. Maar als er iemand is die alles behalve zijn verontschuldigingen gaat aanbieden, dan is het wel onze enige echte weerman Erwin. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Ik hoor hem tot hier glunderen, eerlijk gezegd. Op dit moment. En want we doen er vandaag nog nuscheut bij.
1: Ja, ja, die ventilator of die airco, zet die maar al op volle kracht. Het zal nodig zijn, want vandaag wordt het tropisch warm. 28 graden op het strand, 31 in de omgeving van Brussel en tot 32 graden boven die zandgronden van de Kempen. En dan het weerbeeld. Ja, blauw, blauw, blauw, amper of zelfs helemaal geen wolken. Ja, dat snakt gewoon naar een terrasje vanavond. En dat kan tot middernacht. In warme omstandigheden, rond middernacht zal het nog altijd 20 graden of meer zijn.
0: Ja, wat er. En het is nog maar lente, hè. We hebben het vanochtend nog tegen elkaar gezegd. Als dit een voorbode is voor de zomer, dan zijn we gesjareld, Erwin.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Morgen wordt het iets of wat minder heet. Er komt wat meer wind te staan. Af en toe is er ook een wolkje. Maar dat is eigenlijk muggenziften, want tja, het blijft gewoon uitstekend zomerweer met nog altijd veel zon bij 26 graden. Donderdag, vrijdag en zaterdag, ja, herhaling, dat prachtige zomer. Weer. Dat duurt gewoon verder. Ja, het is echt een zomerse setting op de weerkaarten met veel zon, veel hoge drukgebieden bij dagtemperaturen tussen 26 en 28 graden. Maar ik voel vrijdag al een uitschieter komen van opnieuw 30 graden en iets meer. Heel misschien, onder voorbehoud in de loop van het weekend, kans op een verfrissende regen- of onweersbui. Het Amerikaanse model laat dat zaterdag al toe. De meeste andere weermodellen tekenen dat pas op zondag.
2: Ja, maar wacht eens even. Het is niet dat het afgelopen is of zo.
0: Daarna. Ja, meestal na een onweer. Je zou het wel eens kunnen omslaan, maar soms ook niet.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Nee, ik denk het niet. Begin volgende week lijkt het zich terug te herstellen. Okay. Met weliswaar kans op een bui, maar ja, en dan 4, 25 graden. Ach, dat is nog altijd schitterend, hè?
0: Dat is zelfs beter, denk ik, voor heel veel mensen dan dit. Hè? Een beetje te veel van het goede, dat moet je toch ook al gehoord hebben, waarschijnlijk.
1: Voilà, ze zijn al aan het klagen.
0: Ja, ja. Daar was je van te wachten. Ja, ja. Nee, nee, maar vanaf morgen, wat is het? 3, 4, 25, vind ik het ideaal, ideaal. Mijn felicitaties. Ik wou je zeker niet onder je voeten geven, Erwin.
1: Nee, nee, nee, maar dat weet ik wel. En trouwens, vrijdag en zaterdag zitten we opnieuw rond de 30 of zelfs er iets boven. Dus
0: voor de liefhebbers. Dat is goed. Oké, dankjewel. En morgen meer van dat, Erwin.
1: Voilà, tot morgen.
3: Joehoe. Dag.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hey professional!
3: Ja?
2: 29 mei, opendeurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Gent, Nijverheidskaai 3.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
4: Zop Techno.
5: Dat is Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of

0: Inderdaad, in dat soort weer zijn we terechtgekomen. Dat er iemand zegt, doet dat licht uit, dat geeft ook warmte. Turn the lights off. Kato en John. Hierop gelet, onze weerman tijdens zijn weerbericht zei hij, het is vandaag blauw, blauw, blauw. En Andy die dacht, ja, als jullie het niet doen, dan stuur ik het even door. Goed. Mooi. Dankjewel voor het meedenken. Applausje. Ja, oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. Ja,
1: bedankt
0: mooi.
1: Om ook even de uitzending te skippen en even iets anders op te zetten.
0: Ja, maar. Koen is boos omdat je een ander muziekje hebt opgezet. Maar voor de rest allerhande gejuich op zijn plaats, beste vrienden. En ja, dat nieuws over dat goede weer, dat is ook voor Guido goed nieuws.
2: Ja, dus dat is cool voor zaterdag, want de zaterdag trouwt mijn zoon. Hè.
0: Ah, voilà ze.
1: Oh, Guido, spannend momentje. Ja, dan ga je je zoon uithuwelijken? Nee, zo
0: uithuwelijken is iets anders.
1: Nee, maar meestal, ja, voilà, zo weggeven. Zo, die loopt er dan naast.
0: Ja, dat wel. Ja.
1: Leuk, maar is het met eten bij, Guido? Is het met buffet en zo?
0: En waar is de uitnodiging? Als het met eten bij is. Want anders moet je geen uitnodiging sturen.
1: Nee, en enkel het avondfeest.
0: Niet alleen een dessert. Zo zijn we niet getrouwd. Oh, dat is altijd schamelijk. Ik heb zoveel trouwfeesten meegemaakt. En dan zie je die een tweede troep binnenkomen,
1: de kudde.
0: Meestal te vroeg, die dat dan alleen uitgenodigd zijn voor de dessert en het avondfeest.
1: Maar het avondfeest, dat is niet mee eten bij, dat is enkel komen dansen of
0: dat
1: zo.
0: Dat is komen dansen, meestal mogen die de dessert wel mee.
1: Dus nog nuttigen. Een klein beetje budget.
0: Maar die komen te vroeg binnen en dan zijn die mensen nog met hun hoofd plat bezig. En dan zie je die kijken van, ja, dat hebben wij dus niet gekregen. Dat is altijd hetzelfde. Dat is een heel pijnlijk moment. Enfin, in ieder geval, belangrijker zaken, want het hele weekend ben je warm gemaakt voor het feit dat wij hier vanochtend groot nieuws hebben aan te kondigen. En ik kan u vertellen, dat is over een drietal minuten vandaag. Dan gaan we het verklappen. Wat we te

0: Geen van beide.
1: Spreek voor uzelf. Het is wel, de timing is wel perfect, hè. Zullen er zonder twijfel een paar voor hun spiegel staan vanochtend die denken, oei, are we human? Met rechte reden. De Killers en Armin van Buuren waren dat. Ja, we hebben dus, en dat heb je al begrepen, groot... Het is te zeggen, dat werd wat genuanceerd.
0: Groot
1: nieuws aan te komen. En bij groot nieuws aankondigen we horen natuurlijk muziek is als... Ja, toch? Best wel, hè? En ik moet zeggen, onze directie doet een beetje geheimzinnig over een en ander. Want eigenlijk weten wij van nog niet veel.
0: Zoals steeds.
1: Voilà. Dat is niks nieuws onder de zon. Maar het grote nieuws heeft ons dus nu bereikt door op de volgende manier. De directie heeft de Louis twee enveloppen gegeven. Met als opdracht, geef dat eens aan die twee kwieten van de ochtend.
0: Die geven ons dat zelf niet. Nee, hebben een postbode.
1: Hebben daar personeel voor.
0: Ah, mooi.
1: Ondertussen heb ik een envelop gekregen. Koen ook. En dan veronderstel ik dat we die mogen openmaken.
2: Ja, dat mag allemaal. Ja.
0: Met de C4 in. Live op antenne. Eindelijk.
1: Ja, dus, en in die envelop zitten kaartjes. Oké, goed. En op die kaartjes valt mij nu op staan... Woorden.
0: Maar misschien moeten we gewoon beginnen lezen wat er staat.
1: Oké, maar weet je wat? Ik ga mijn kaartjes ook aan jou geven.
0: Oh nee.
1: Want ik zie een puzzel aankomen.
0: Oh nee.
1: Volgens mij kan je met die woorden een zin vormen. En aangezien jij daar zo goed in bent, gaan we de volgende 2 minuten goed lachen.
0: Wacht even.
1: Ja. Oké.
0: Opnieuw.
1: Dat is een van de woorden? Opnieuw. Opnieuw is erbij.
0: Ja. Ja. Okay. Opnieuw dus.
1: Opnieuw, check.
0: Jullie.
1: Jullie opnieuw. Okay.
0: Vanaf. Spelen.
1: Wacht, jullie spelen opnieuw vanaf.
0: Week.
1: Vanaf, ja, oké.
0: Okay. Wacht, hè. Nog eens? Oh, dat is echt... Is dat door een stagiair gedaan?
1: Het is iets met spelen. En wij mogen spelen. Opnieuw. Dus we hebben het al eens gespeeld.
0: Maar het is, ja. Dus het laatste woord was week.
1: Week.
0: Volgende.
1: Ah, dat gaat van die week zijn.
0: Dus wacht, hè. Dus ik heb opnieuw jullie vanaf spelen week volgende. Ah.
1: En?
0: Ja, ik weet het.
1: Oh, wacht.
0: Mag ik het zeggen?
1: Ik krijg hier nu een jingle overhandigd. Is het laatste woord toevallig?
3: Top delivery.
0: Yes!
1: Ja! Voor degenen die niet weten waar het over gaat. Dit is een actie die wij, 2 jaar geleden hebben gespeeld.
0: We hebben het al gedaan met cashgeld. We hebben het al gedaan met...
2: Cabrio's.
0: Cabrio's.
1: Ja. Inderdaad. Ja. Dus het principe top delivery voor degenen die het zouden vergeten zijn, is gewoon... Wij komen naar je toe met je prijs. En het enige wat jij moet doen is de deur open doen en dan iets roepen in een telefoon. En wat was het allemaal? Maar dat was zo plezant en we mogen het eindelijk opnieuw doen.
0: Ja, we spelen een spelletje. Volgende week gaan we doen. Elke ochtend opnieuw gaan wij een pakketje leveren in Vlaanderen. Dit is de kandidaatstelweek. Wat dus wil zeggen dat jij je adres kan doorgeven. Dat jij het pakketje met andere woorden kan bestellen.
1: Okay.
0: En dan volgende week ga je op... gepaste tijden moeten luisteren.
1: Okay.
0: Want we geven dus geen cabrio weg. Het is ook geen geld. Maar het is iets anders.
1: Ah ja, maar dat weten we nog niet. Want gezien jouw nauwe contacten met de directie, mogen wij dan ook misschien weten wat er deze keer geleverd wordt?
2: Die directie heeft me laten weten dat we dit jaar spelen.
1: Ja.
2: Elke dag.
1: Ja.
2: Voor een gouden tankkaart van 1000 euro tankbudget.
1: Oké. Okay. 1000 euro tank. Ja, met de huidige
0: met de straat van Ormoes.
1: Ja. We hebben een lijntje gelegd net voor de straat van Ormoes. En dat komt hier nu gewoon rechtstreeks allemaal eruit gepruteld. 1000 euro. En is dat dan het principe van als er iemand verliest, dat de volgende 2000 euro kan krijgen?
0: Dat is mogelijk.
1: Ja,
0: het staat ook helemaal online op de website topradio.be. En dus effectief, als de mensen in de ochtend niet winnen, dan kunnen ze in de namiddag bij collega Bram in de spits... Dan
1: wordt er nog een keer geleverd.
0: Ja, en dan kunnen ze 2000 euro tankbudget winnen. Nee, dat zeg ik. Nee. Dat is pas de dag erna.
1: Als het
0: dus alsnog niet...
1: Goed uitleggen, hè?
0: Ja, ik ben het goed aan het uitleggen. Maar dus de tweede kans. Tweede kans bij bij Bram, ook voor 1000 euro. En als het dan niet lukt, spelen we de volgende ochtend voor 2000 euro. Zo
1: ja,
0: moet ik het
1: uitleggen. Ja, ja. En als het blijft, want allez, ik herinner mij top deliveries die een paar keer na elkaar niet goed afliepen, wat dan natuurlijk goed nieuws was voor de uiteindelijke winnaar. Dat kan alleen maar oplopen. Dus, wil jij kans maken op minstens, want dat is dan wel de goede uitleg.
2: Klopt.
1: Minstens 1000 euro aan tankbudget. Het enige wat je moet doen is ja, zeggen dat je een adres hebt. En,
0: voilà.
1: dat we daar welkom zijn. Dat we mogen komen leveren. En de rest wordt straks en volgende week wel allemaal duidelijk. Hoe kan je kandidaat stellen?
0: De kandidaatstelweek is nu begonnen. En dat kan je dus laten weten via topradio.be of de Topradio BE-app. Meld je aan en dan staan we misschien wel volgende week aan jouw voordeur.
1: Kan plezant worden, toch?

0: samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
1: Oma, dit is het lekkerste ooit.
0: Dat is toch echt wel?
2: Wow.
0: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
1: Wauw!
0: Van Bibra.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Stop!
7: Exact 8 uur.
8: En kijk eens wie komt aanschuiven. Vrouwtje Kaljon. Zonder bodycam. Dag vrouwtje, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Chauffeurs van de lijn, NMBS en ook de brandweer dragen binnenkort bodycams. Dat heeft de federale regering beslist. Het is een maatregel tegen fysieke agressie, want elk jaar zijn er meer dan 2000 geweldincidenten tegen het personeel. Zondagavond nog raakten nog 5 medewerkers van de lijn gewond bij een grote vechtpartij op een kustram in De Haan. De bodycams moeten dat voorkomen en worden enkel ingezet wanneer er een risico op geweld ontstaat. Het parket onderzoekt 41 wapenleveringen die in Vlaanderen werden tegengehouden. Er werden vorig jaar €4,5 miljoen aan militair materiaal in beslag genomen. Het gaat dan vooral om materiaal dat naar Israël zou gaan. Vandaag starten in het Vlaams parlement ook hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet. En daar komt nu veel kritiek op binnen de regering. CD&V en Vooruit vrezen dat Vlaams materiaal juist makkelijker naar het Israëlische leger zal gaan. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen. Dat is bekendgemaakt op de Pro League Awards. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. De prijs voor coach van het seizoen was voor Wouter Franke. Hij werd met zijn ploeg Sint-Truiden derde in de competitie. En daardoor speelt zij STVV volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Morgen en donderdag blijft het zonnig met iets meer wolken. En het wordt ook wat minder warm met temperaturen tussen 23 en 27 graden. En vrijdag is het nog een laatste dag genieten van veel zon. Want in het weekend is er opnieuw kans op onweersbuien.
7: En voilà, de eerste 200 zijn al ingeschreven, hebben we gemerkt. Het kan sinds een paar minuten. De gouden tankkaart van €1000 kan van jou worden en kan je die nadien lustig gaan opdoen in de file.
10: Ja, op de E40 richting Brussel bijvoorbeeld. Daar vliegen ze een half uur tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem. Ook een half uur aanschuiven tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Verder richting Brussel op de E429 een half uur vanaf Tubeke. Op de binnenring rond Brussel een half uur aanschuiven tussen Expo en Machelen. Richting Gent problemen op de E17 een half uur file tussen Waasmunster en Beervelde. Richting Antwerpen op de E313 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de E17 richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
6: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
8: Die even hun beste wiskunde aan het bovenhalen zijn om uit te rekenen hoe lang je dan effectief kan tanken met €1000. Ja, hoeveel maanden?
7: Dat is waar. Hangt van jezelf af.

0: is nog eens een manier om de dag te beginnen. Met een goede bangera erbij. Dara. En ondertussen is onze studiedienst aan het werk gegaan, want jij vroeg je af, hoe lang doe je met 1000 euro tankbudget, hè?
1: Ja, het blijft natuurlijk een gemiddelde, maar dat zou toch met een beetje goede wil een half jaar kunnen zijn. Oh, een half jaar tanken. Helemaal voor niks. Ah nee, wij mogen niet meespelen, maar jij dus wel. En dat kan dus via de Topradio BE-app.

0: even tussen ons. Ik had vorige week een kleine meeting met de baas. En, je weet hoe dat gaat. Het is altijd moeilijk als je zo bij de baas gaat. En als je dan zo, op een bepaald moment zei ik... Lieve baas...
1: Krijg ik opslag.
0: Ik zei, is dat mogelijk om een tankkaart te krijgen? Ah. En die zei... Koen, dat gaan we niet doen. Maar nu komt het uit, hè. Ja. Hij had budget nodig om te kunnen uitdelen.
2: Ja. Voor iedereen, behalve voor u.
0: Ja, daar komt het op neer.
1: En terug, hè.
3: Pagina 13.
1: Koen is ook de man, hebben we geleerd, doorheen die 10 fijne seizoenen die we ondertussen dit programma hebben laten beleven, die af en toe is bang is van dingen dat je denkt, allee... Dat je daar bang voor bent. Dat is waar, hè? Je hebt zo'n rare angst soms. Ik kan u niet meteen voorbeelden geven, maar ze zijn er wel.
0: Een beetje besmettingsangst van zo mensen dat ik bepaalde ziektes zou overnemen. Maar, of hoogtevrees, maar dat is niet zo speciaal.
1: Nee.
0: Maar, ja.
1: Liften?
0: Liften wel. Ik gebruik enkel de lift als spiegel, maar niet om naar beneden of naar boven te gaan.
1: Ja, dat is een raar verhaal.
0: Dus ik heb wel speciale dingetjes. Ja.
1: Ben jij bang voor water? Voor kraanwater, meer bepaald.
0: Om ervan te drinken of zo?
1: Ja, gewoon.
0: Nee, op zich niet. Nee.
1: Ah wel, het zou zo zot niet zijn. Want volgens pagina 13 van het laatste nieuws vandaag... is 1 op de 5 Vlaamse gezinnen een beetje bang van kraanwater. Ze vinden dat niet veilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. 10% van de Vlaamse gezinnen vindt kraanwater niet veilig genoeg om te drinken. Want 9% filtert het eerst. En 1% kan het geen zak schelen dan blijkbaar. De grote meerderheid vertrouwt het wel. Maar dat onderzoek kwam er na een vervuiling met giftige pesticiden daar in West-Vlaanderen en zo. Dus dan hebben ze een onderzoek gedaan. Dus 1 op 5 vindt het niet veilig. Dat is toch veel?
0: Maar...
1: Terwijl sommige studies zeggen dat kraanwater perfect drinkbaar is. Bijna nergens ter wereld is het zo safe als hier bij ons.
0: Maar was er geen PFAS gevonden?
1: Geen idee. Maak het nog wat erger? Zijn er al 1 op 5?
0: Ja, maar ja.
1: Dat cijfer moet omhoog. Zelfs beter dan flessenwater, hoor ik soms zeggen.
0: Effectief. Ja.
1: Ah ja, omdat de plastic deeltjes zitten er al zeker niet in, om maar iets te zeggen. Ja,
4: het kan PFAS bevatten, maar in nano-hoeveelheden en is totaal niet schadelijk.
0: Nano-hoeveelheden, maar ik heb altijd geleerd, dat is wel een hoeveelheid. Met andere woorden, PFAS in ons drinkwater.
1: Voilà. Welkom bij de Sensatiepers.

0: Won't You Be Mine. Moet ik even zeggen, het is vandaag dinsdag. Het is een maandagse dinsdag. Het is een beetje verwarrend allemaal, want het voelt geweldig maandag, maar het is wel degelijk dinsdag. En om te bewijzen dat het dinsdag is, zijn we hier met een flinke portie showbiz nieuws. Want jawel, de boekjes zijn uit, die hebben het natuurlijk, want ja, vorige week waren die dan net te laat om dat nieuws op te pikken van Margriet Hermans. En deze week staat er bijvoorbeeld een pakkende brief van, dat staat er letterlijk zo, dat het een pakkende brief is. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar dat allemaal dus blijkbaar wel. Die Koen Krukke heeft gestuurd naar Margriet Hermans, want dat waren twee dikke vrienden, hè. En zijn het nog steeds, zonder twijfel. Hij schrijft onder andere, er staat een citaatje op de voorpagina. Lieve Margriet, je goede luim was altijd zo aanstekelijk. En ook haar lach natuurlijk.
1: Maar dat lijkt alsof hij afscheid aan het nemen is. Ja. Pas op.
0: Maar daar heeft ze zelf ook een beetje op aangestuurd, hè, dat mensen afscheid beginnen nemen.
1: Ik weet het, maar... Allee, ja.
0: Het is niet nodig, hè.
1: Nee, je mag
0: ze is nog steeds onder ons, godzijdank.
1: Ja, godzijdank.
0: Ja.
1: Ach, Margriet.
0: Maar dat ze het nog maar lang mag blijven hangen, om haar te citeren.
1: En vooral met zo'n lach. Dat is een lach.
0: Bulderlach is daarvoor uitgevonden. Prachtig, prachtig, prachtig. Nu, het is niet allemaal showbiz, alhoewel. De ambassadeur van de Amerikaanse ambassadeur in België, die in Bill White staat op de cover. Is dat showbiz?
1: Ja, ik vind wel. Hij is een beetje aan het uithangen niet, maar hij is aanwezig. Laat het ons zo zeggen.
0: En hij zegt wel showbiz dingen. Ja. Zoals, Trump is met voorsprong onze beste president ooit. Oei. Want anders had ik deze job nooit gekregen. Nee, dat heeft hij niet gezegd, maar daar komt het wel een beetje op neer. Zeg maar, zelfs Guy Verhofstadt staat op de cover.
1: Ja?
0: Dat is nu helemaal geen showbiz meer, hè?
1: Hoe is het met zijn tandje?
0: Ja, jong.
1: Mechie?
0: Ik weet het niet. Maar het gaat natuurlijk over die boete die hij ontlopen is. Kun je dat verhaal meegekregen hebt? Hij is door het rood gereden en is vrijgesproken. En eigenlijk, naar mijn gevoel, heeft die rechter het alleen maar erger gemaakt. Want die rechter heeft gezegd, ik heb in mijn oordeel rekening gehouden met zijn staat van dienst. Ja, nee, hè?
1: Nee, hè?
0: Dan had je net wel een boete moeten geven als je rekening houdt. Want die mensen hebben een voorbeeldfunctie en moeten dus niet de dans ontspringen.
1: Maar heeft hij dat, zo gezegd? Ja.
0: Ja, nee. Rekening houdende met zijn staat van dienst en de belangrijkheid enzovoort. En geef het dan inderdaad de draai dat het een verstrooid momentje was. Dan zijn we helemaal mee. Dan kunnen we het misschien nog door de vingers zien. Alhoewel, het gaat over iemand met een voorbeeldfunctie.
1: Ja, oké. Maar het is niet omdat je een voorbeeldfunctie... Ik ga hem niet verdedigen. Hè, maar het is niet omdat je een voorbeeldfunctie hebt dat je niet verstrooid kan zijn. Of
0: tuurlijk
1: inderdaad.
0: Wel.
1: Dus dat alleen we zijn mensen.
0: Maar als jij gaat zeggen als gewone burger, ik was een beetje verstrooid. Ja, dat is dan spijtig, maar is toch de boete.
1: Ja,
0: meestal.
1: Voilà.
0: Dus,
1: Nee, dat is juist.
0: Ja, zo gaat het
1: toch. Zo simpel is.
0: En ik dacht nooit dat ik het zou zeggen, maar ik maak me een beetje zorgen over Guy Verhofstadt.
1: Toch zijn tandje.
0: Zijn tandje is niet zichtbaar.
1: Ah, zo, ja, excuses, ja.
0: Ja. Nee, ik moet het
1: Nee, ik focus altijd.
0: Ik heb even ingezoomd.
1: Niet
0: zichtbaar. Maar die foto die op de voorpagina staat.
1: Oei, is niet goed?
0: Hij ziet er niet uit alsof hij door het rood gereden is. Hij ziet eruit alsof hij recht tegen een muur gereden is. Eigenlijk.
1: Oei. Ja. Ga eens komen kijken.
0: Ziet er niet goed uit, hè? Hij zit er toch een beetje mee. Want hij denkt, eigenlijk heb ik een voorbeeldfunctie. Ik had een boete moeten krijgen. Ja.

0: vrouwwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend?
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: maar beter moeten insmeren, hè, jong. Hij zingt toch zoiets als You Got Me Burning of zoiets? Ja, zwart. Talk to You van Another en 54 Ultra. Zonder twijfel wordt de tekst nu gecheckt.
1: Vandaag is misschien de dag dat...
0: Dat we eens iets moeten leren en ik moet tot mijn scha en schande toegeven dat ik het niet kan en het lijkt heel eenvoudig. Ik heb het namelijk over een vliegtuigje maken van een blad papier.
2: Ja.
0: Dat schijnt heel simpel te zijn.
2: Maar ja, als je dat nooit...
0: Maar ik kan
2: ik
0: het
2: snap
0: niet.
2: Het. Ik snap kan het wel. Ik snap nee. het wel. Ja.
0: Ik heb het
2: maar
0: nooit.
2: Volgens mij, ik heb nu net toevallig...
0: Jij kan het wel?
2: Wel, dat weet ik dus niet. Ah. Dus ik heb...
0: Ja, als je het niet weet, dan ga je het niet kunnen, volgens mij.
2: Nee, maar volgens mij begint het... Je moet beginnen met de twee kanten te plooien. Dus de twee kanten te plooien naar de binnenkant.
0: Ben je nu die officiële envelop van de, van de directie? Ja, oké.
2: Okay. Kijk, en dan... Wel ja.
0: Ja.
2: Zoiets. Wel ja.
0: Ja.
3: Nee. Amai, was dat?
0: Dat gaat niet ver vliegen, zeg, jongen.
2: Nee.
0: Jij bent er wel in bedreven? Ja, ja, ja. Ah, je twist, dat was
2: hij
0: de prijs.
2: Hij heeft in de scouts gezeten.
0: Ja, heeft in de scouts. Ja, dat komt toch elke keer weer boven, hè. Wat is de truc? Vertel ons alles.
3: Blijven plooien.
0: Ja.
3: Ja. Kijk, ja. En dan?
2: Maar het zijn zo mensen die te veel tijd hebben kijk. Die dat kunnen, hè.
0: Dat zijn mensen die te veel tijd hebben. Maar je moet daar niet mee lachen, want dus een vliegtuigje maken van een blad papier is in de wereldgeschiedenis belangrijk geweest. Dat is begonnen nog voor onze tijdrekening. In Japan natuurlijk, daar hebben ze iets met papieren plooien. Maar Leonardo da Vinci werd ooit geïnspireerd door die papieren vliegtuigjes om ook bepaalde constructies in elkaar te zetten die een poging tot vliegen deed. En de Wright Brothers van hetzelfde, die testen al hun vliegtuigen die ze dan nadien in het echt gemaakt hebben, eerst in papier om te zien of dat die een beetje vliegen. En natuurlijk zijn er ook wedstrijden, hè. Wat had je gedacht?
2: Het vliegtuigje gooien. Ja,
0: plooien vliegtuigje en dan proberen zo ver mogelijk enzovoort enzovoort. Het wereldrecord staat sinds 2012 op naam van zekere John Collins, die met zijn papieren vliegtuigje... ja, het is in feet en inches.
2: Oh, wacht,
0: ja. Dus, ja, maar nee, ik heb hier ook de meterversie. 6.900... Nee, wacht. Nee, dat zou te veel zijn. 69,14 meter heeft afgelegd.
2: Amai.
0: Dat is ver, hè? Met een papieren vliegtuigje.
2: Ja, amai.
0: Bijna 70 meter. Dus als je vandaag echt niks nuttigs te doen hebt, en daar zijn we van overtuigd dat dat zo is, give it a try. 69 meter is het record to beat. Met
2: allee,
0: een papieren vliegtuig. Ja, voilà. En niet vals spelen, hè.
2: Nee, nee.
0: Voilà, weer een buitenactiviteit. U gratis aangeboden door deze zender. En met een goede reden. Want Funkstar Deluxe heeft het ook opgemerkt.

0: Bob Marley, die er duidelijk ook al heeft ingehangen. I'm a rainbow.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Dat was toch geen een brandnetel, hoor. Snapte?
0: Ja, ja.
2: Maar ik heb er toch een van gerold. Sun is shining. Het zal zijn. Dus waar zijn de linkerraampjes al gezellig naar beneden gegaan? Omdat we toch van zonneke moeten genieten, hè, op dat moment.
1: Dat is het geval op de E17 richting Gent. Drie kwartier aanschuiven daar tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Op de binnenring rond Brussel, half uur vertraging tussen Expo en Machelen. Richting Brussel dan op de E40 vanuit Gent. Een half uur tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem. Ook een half uur tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe op die E40. Op de E429 dan een half uur extra vanaf Tubeke. Verder ook aanschuiven op de buitenring rond Brussel, 20 minuten tussen Sint-Jansberg en Groenendaal. Richting Antwerpen dan op de E313, verlies je een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook 20-tal minuten tussen de Senderlo en Geel-Oost. Richting Lummen op de E314, een half uur aanschuiven tussen Bekkenvoort en Lummen-Centrum. Ook aanschuiven richting Brugge op de E403. Daar verlies je nog 20 minuten tussen Ruddervoorde en Brugge.
2: Maar dat waren heel veel linkerraampjes. Veel moed in de file.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time that up.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
8: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Oh, wauw. Oh.
11: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
10: Wow.
11: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
10: Cool.
11: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: zonder twijfel hier en daar nu collega's bij jou die zeggen, ah ja, want wij hebben een zwembad in onze hof. Dus dat is een plaatje dat we zeer hard hebben gezien.
1: Stop het,
0: ja, inderdaad.
1: Dikke nek.
0: Valt het op dat wij geen zwembad hebben?
1: Maar het lijkt ook als je op sociale media kijkt, zo afgelopen weekend.
0: Iedereen heeft het, hè?
1: Ja. Gezond jaloers.
0: Ik heb een abonnement op het zwembad. Voilà. Ja? Nu jij.
1: Ja, maar binnen.
0: Ja, binnen. Ja, ja. Ja, zoek een stukje buiten.
1: Ah, ja. En
0: daar zit iedereen nu.
1: En heb je, ben je geweest en heb dan handdoekje gelegd?
0: Nee, geen tijd gehad. Goed, we gaan een ander gezellig onderwerp aansnijden, beste vrienden. Ja, we zijn voor de gezellige onderwerpen hier in het programma, dat weet je. Namelijk echtscheiding. Echtscheidingen. Ja, en redenen tot echtscheiding. Ja, de redenen die zijn bekend.
1: Overspel.
0: Ja.
1: De sleur in de relatie.
0: Ja, communicatieproblemen.
1: Financiën. Ja, ja, dat is...
0: We hebben ze allemaal gehad.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar er zijn ook andere gewoonten in de wereld die ervoor zorgen dat soms een echtscheiding om wel vreemde redenen wordt uitgesproken. En ik heb een paar voorbeeldjes gevonden. Dat staat misschien niet letterlijk in de wet, maar aangezien dus de bevoegde rechter de scheiding heeft toegestaan, wordt daarmee wel een precedent geschapen voor andere zaken die dan zich kunnen beroepen daarop. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Dus dan krijgt het toch een beetje rechtsgeldigheid. Er zijn een paar, ik weet niet of dat toeval is, uit India bij. Een Indiase rechter heeft ooit een zaak behandeld waarin de man een scheiding aanvroeg, omdat zijn vrouw niet kon koken. Die man kreeg zowel als ontbijt, als lunch, als avondeten, elke dag opnieuw, noedels. Zo met warm water erover.
1: Oh ja, noedels.
0: En smakelijk.
1: Alsjeblieft.
0: Goeie reden tot echtscheiding, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Kan toch altijd in dialoog gaan, denk ik dan?
0: Of zelf leren koken. Ja, maar dat was blijkbaar geen optie. Het kan nog erger. Nog in India werd een scheiding toegekend aan een vrouw, omdat haar man weigerde om een toilet in zijn huis te installeren. Hij vond dat allemaal niet nodig. Dat kapitalistisch gedoe, daar doen we niet aan mee. Buiten kakken. En al dus gebeurde. En van de eerste keer bleef ze ook buiten.
1: Dag.
0: Dat is toch zot?
1: Ja.
0: In de Verenigde Staten is een man die de scheiding aangevraagd heeft omdat zijn vrouw de Twinkies bleef opeten die hij voor zijn lunch had ingepakt. Ik weet niet wat Twinkies zijn, want dat lag precies een beetje gevoelig.
2: Ah, dat is zo'n cakeje, zo.
1: Met een vulling.
0: Ze moeten van de Twinkies afblijven. Zo simpel is het.
1: Klinkt een beetje alsof het een Teletubby is, de Twinkies.
0: Hoe achterdochtig kan je zijn? Een vrouw heeft ooit, in de Verenigde Staten opnieuw, een scheiding aangevraagd omdat haar man overstapte van een Apple naar een Android-toestel. Want zij was bang dat hij... Weet je waarom? Heb je een idee?
1: En wel, dat ze elkaar niet kunnen zien en volgen en zo.
0: Allee, ja, ze dus zij ook... was bang dat hij door die wijziging dingen voor haar verborgen kon houden.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Een beetje achterdochtig toch?
2: Nee, een beetje. Ja.
0: En dan eentje die echt in de wet staat in Saudi-Arabië. Daar hebben ze leuke wetten, hoor. Daar kan een vrouw van haar man scheiden. Ah, het is omgekeerd. Je zou denken dat het omgekeerd is. Maar kijk, ik lees het hier zoals het er staat.
1: Ja?
0: Een vrouw kan van haar man scheiden als hij haar niet van koffie voorziet.
1: Oh, dat vind ik...
0: Ja?
1: Oh, dat vind ik
0: cool. Het is niet allemaal macho daar.
1: Nee, nee, nee.
0: Hij moet wel voor de koffie zorgen. Al de rest moet zij doen waarschijnlijk.
1: Ja, wat
0: een detail. De koffie, dat is zijn job.

0: Zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Of nee, Marokko.
0: Moi.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop maar. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
2: Modu van.
6: Liquidator wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Ik denk ook dat de timing redelijk belangrijk is. Want als ik vanochtend dan dat verhaal vertel over dat geen koffie schenken aan je partner een reden tot echtscheiding is in bepaalde landen. Ben kwijt waar precies. Ja, 's ochtends heb je daar net iets meer begrip voor gewoon. Dat is toch... ja.
1: Ik heb nog...
0: Jij bent niet koffieverslaafd, jij begrijpt dat
1: nee,
0: niet.
1: Maar ik snap wel dat het bij mensen die koffieverslaafd zijn, dat dat een dingetje is en dat ze dat nodig hebben. En dat dus hun dag kan bepalen. Dus nee,
0: absoluut.
1: Alle begrip. Alle
0: zeker,
1: begrip.
0: Zeker. Jij hebt ook iets gevonden. Hij was ermee aan het uitpakken. Ik zeg, wacht even totdat we op de radio zijn.
1: Ja, ik zou nog een verhaal willen vertellen. En het verhaal komt uit Kuwait. Okay. Ja, zo wijd. Uit Kuwait.
0: Komt uit. Ze schrijft zijn moppen zelf.
1: Nee, komt uit de kampioenen. Ah, ja. Goed, maakt niet uit. Dus we zitten in Kuwait en daar hebben ze het kortste huwelijk ooit meegemaakt. Dat staat op 3 minuten.
0: Wacht, dus 3 minuten. Dus de stopwatch ging in op het moment dat de handtekening gezet werd.
1: Juist.
0: Ja. En toen?
1: Het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Dus ze wandelden eigenlijk heel gelukkig naar buiten. En de mensen die klaar stonden om
0: klaar
1: dan
0: voor
1: zo...
0: de foto.
1: Ja, zo je weet dat wel. En dan zo eens nog gooien met de bloemen. Maar zover is het nooit gekomen.
0: Oei.
1: Want ze waren dus op weg naar de uitgang.
0: Ja.
1: En de bruid, die struikelde.
0: Oei, het is toch niet mijn sterfgeval of zo?
1: Zeker niet. Nee? Anders zou ik er ook niet meer lachen. Maar dus plots lag ze op de grond. Plotsklaps. Lag ze op de grond. Het was,
0: ze was gestruikeld over haar eigen trouwkleed.
1: Ja, oké. Kan gebeuren. Ja. En de bruidegom, ja, je kent dat, hè, die begon daarmee te lachen. Alleen wat doe jij nu zo?
0: Ja.
1: En de bruidegom die zei, dat is goed. Als het zo zit, we gaan terug naar binnen. We scheiden. En zo geschieden.
0: Schitterend.
1: Is toch een mooi verhaal? Ja. Alleen mooi, ja.
0: Ja. Romantiek tot en met.
1: En vooral efficiënt. Ah, ja. Je bent er dan toch. Kunt dan met, moeilijk naar huis gaan en zeggen van kom, we gaan een afspraak maken om te scheiden.
0: Hulde, het is wel praktisch ingesteld.
1: Ja, voilà.
0: Dat scheelt weer een rit naar het stadhuis.
1: Hoe ze dat gedaan hebben met dat feest, dat weet ik niet natuurlijk.
0: Ja.
1: Meestal,
0: dus dat er al mensen uitgenodigd geweest zijn.
1: Maar tegenwoordig is het wel een dingetje dat je dan ook een scheidingsfeest houdt. Dus misschien hebben ze het dan gewoon even van
0: ik heb
1: dat
0: nog nooit meegemaakt, maar naar het schijnt is dat inderdaad een ding. En het lijkt mij ook gezelliger dan een trouwfeest. Zwaar, hè? Want daar nodig je uit wie je wil. En op trouwfeesten zijn ze altijd verplicht om die mensen... Ja,
1: en als je wordt uitgenodigd, dan zitten ze soms aan een tafel bij mensen die je niet kent.
0: Je
1: dan moet je sociaal beginnen zijn, dat is ook niet
0: en
1: altijd...
0: daar zijn we niet goed in. Dat is waar. Ah, dat is echt aftellen naar de eerste gang. Kom, laat maar komen. En de koffie, natuurlijk. Heb je dat ook zo van die obers die daar een show van maken? Van de koffie?
1: Van de koffie, wat valt de show te maken aan de koffie?
0: Ja. Je hebt zo, in sommige feestzalen heb je mensen die, als ze de koffie inschenken, zo hoog mogelijk...
1: Ja,
0: inderdaad, zijn ik een rustig kameraad. In sommige landen is dit weer een reden voor rechtscheiding.
1: En meestal is dat ook een zaal waar je dus de zaterdag een trouwfeest hebt en de zondag een begrafenis. Allee, dat is de
0: maar er hier nog een beetje koffie over.
1: Ja, dat is...
0: Ah, en zo is de koffietafel geboren natuurlijk, ja.
2: Bye.

0: En we gaan nog niet naar huis, belangen niet, belangen niet. De Kangs, we're never going home. Ja, we gaan ook nog niet naar huis, want we hebben nog wel wat te doen. Zoals
1: de geschiedenis van vandaag.
0: Dus een korte deze keer. Showbiz nieuws ten top op 26 mei 1994. Dat je denkt, dit moet een grap zijn. Dat was het niet. Michael Jackson trouwde toen met de dochter van Elvis Presley. Hij denkt van, dit had toch niemand gewoon kunnen verzinnen. De Lisa Mary Presley werd dus de vrouw van Michael Jackson. Maar toch voor even. Op 26 mei 2012 was het vandaag. Nee, niet te
2: en dan de verkeersinformatie.
0: Ja, ik weet niet waar dat plots. Deze moest ik hebben. Ja, ja.
2: Blijft goed, hè?
0: Daar kan over gediscussieerd worden. Loreen die won die dag het Songfestival met Euphoria. En ja, ik heb nog van een die, want op 26 mei 1986 werd de Europese vlag geaccepteerd, staat hier. Dus ik veronderstel dat ze dan bedoelen dat die vanaf dan in gebruik was. Weet je trouwens waarom er 12 sterren staan op de vlag van Europa? In tegenstelling tot die sterretjes op de Amerikaanse vlag heeft dat niks te maken met het aantal lidstaten of zo.
2: Dus 12 heeft niks 12, te maken met het aantal landen dat op dat moment...
0: Nee. Maar waarom dan wel? Je kunt nooit raden, ze.
2: Ah, het is niet zo van de hand liggen.
0: Dat is zo typisch iets Europees. We hebben hier een vlag. We zetten daar 12 sterren op. En ah ja, wacht, nu moeten we dan een uitleg voor voorzien. Goed, dat heeft te maken met het symbool voor perfectie, totaliteit en eenheid. Zo'n beetje zoals de 12 maanden in een jaar, de 12 tekens in de dierenriem. Nee, ik ben dit niet aan het verzinnen. Dat is de officiële uitleg. En de 12 apostelen, want zijn wij allemaal niet diep christelijk?
3: Mooi.
0: Ja, inderdaad.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
1: Dit is Stop!
2: Ruim 9 uur.
3: In het ochtendnieuws vandaag het aantal meldingen aan het OCAT. Vrouwtje Kaljon legt uit. Dag Vrouwtje.
4: Goedemorgen. De antiterreurorganisatie OCAT kreeg vorig jaar minder extremistische of terroristische dreigingsmeldingen binnen. Het waren zo'n 157, dat is een kwart lager dan in 2024, blijkt uit het jaarverslag. Ook de gemiddelde ernst van de dreiging neemt af. Bij meer dan de helft van de meldingen was het risico volgens OCAT laag. Maar er zijn wel enkele nieuwe zorgwekkende trends. Zo waarschuwt het OCAT voor de opkomst van online extremisme. Op sociale media of gameplatforms sporen mensen elkaar aan tot geweld of vandalisme. De jongen van 17 die gisteravond in Grimbergen in het kanaal van Willebroek viel, is overleden. Dat bevestigt het parket. De jongen werd gisteren nog uit het water gehaald door de hulpdiensten. Ze brachten hem nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar daar is hij overleden. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, dat onderzoekt het parket nog. Een kwart van de werknemers heeft fysieke klachten door het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch worden onderzocht. De meeste klachten gaan over lage rugpijn. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Komt volgens Mensura omdat werkgevers voor meer ergonomie moeten zorgen op het werk. Bijvoorbeeld door betere bureaustoelen. En Romelu Lukaku denkt nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Hij gaat nog door tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview met het Nieuwsblad. Nochtans verloopt de voorbereiding voor het WK deze zomer stroef door zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meespelen tijdens de WK-openingsmatch tegen Egypte, maar later in het toernooi wel. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen nog stralend zonnig weer rond 27 graden. En de dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tot 27 graden.
2: En waar kan je genieten van de, laat ons hopen, aanwezige airco in de auto?
5: Ja, dat kan zeker op de E40 richting Brussel, want daar verlies je een dik half uur tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Ook vertragen op de binnenring rond Brussel, een half uur tussen Expo en Machelen. En op de buitenring ook 20 minuten aanschuiven tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
1: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
3: Soms is het moeilijk om op te starten, zo op een maandagse dinsdag. En ik denk dat Beyoncé daar ook een beetje last van heeft. Zo in het begin, even luisteren.
2: Top. Ben benieuwd.
3: Ja, ik ook.
1: Dit is Top. We make
6: you move. I'm about to slow. Take out the slow.
2: Zeg maar, dat is Beyoncé niet, hè, die we in het begin horen.
7: Jawel.
2: Kleine opmerking. Ah, ze is er dan mee. Ja.

0: Beyoncé met haar een hond.
1: Nee. Als er één ding is wat we geleerd hebben, je hoorde heel veel verschillende stemmetjes, maar dat was allemaal Beyoncé. Ja, ja.
0: Maar dat zou toch kunnen dat ze net uit bed... Alleen zo mensen die...
1: Guga Bouw leeft er niet aan. Zoveel stemmetjes dat hij kan doen. Beyoncé, is ongelooflijk. Break My Soul hoorde je hier. Hele goeiemorgen. Het ging dan net over klachten en vooral rugklachten op
0: het
1: werk.
0: Ja, mensen die klagen dat ze heel veel fysieke klachten hebben.
1: Juist, maar bij Beyoncé allemaal geen probleem hoor. Daar mag nog een breukje bij. Break My Soul heette het plaatje dus. Voilà, laatste deel is ondertussen gestart. Het is al dinsdag. We zijn al bijna in het midden van de week. Het is ongelooflijk. Het is ook de laatste keer, denk ik, hè.
0: Hoe bedoel je?
1: Mei is bij uitstek de maand van de feestdagen, hè. Dus dat ligt nu helemaal achter ons.

0: vorige keer dat het draaide is dat slecht afgelopen. Dan maakten we er een meerzinger van. Dat gaan we nu niet doen.
1: We zouden het nummer niet willen verpesten.
0: Nee,
1: dat is niet de bedoeling.
0: Het ging zo van bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam.
1: Zo is het wel begonnen, hè?
0: Ja.
1: Bam, bam, bam, bam, bam.
0: Ja. Oeh, snel ingrijpen of het is weer vandaag. Dahul. And meet her at the Love Parade. Ja, het weer is er naar om dat plaatje van Jugel te draaien. Maar ik maakte mij wel meteen de bedenking. Ze hebben dat natuurlijk maanden geleden al ingeblikt. Dus nog met een dikke trui aan in de opnamestudio. Waarschijnlijk ijs van de vooruit krabben en dan de

klein meisje uit de Flintstones, hè, die heette ook zo. Bam Bam, maar daar zal het waarschijnlijk niks mee te maken hebben. Een vreemd plaatje, is het minste wat je kan zeggen. Maar mega populair, ja. Kijk, daarom hoor je het hier, hè. Joegel, straks 4 op een rij. Maar eerst gaan we nog eens een boekje open doen. I

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
0: Vier op een rij.
5: Van dinsdag 26 mei maak ik zo meteen bekend. Eerst even puntjes op de i. Kleine afdeling klachten. Bam Bam was het jongetje van Barney.
6: Ja, de afgelopen minuten, beste luisteraars, heeft mijn collega de Flintstones zitten bekijken.
5: Ja.
6: Ja, je vindt alles tegenwoordig op internet. En je hebt dus een bepaalde scène gevonden waar je die Bam Bam gezien hebt dan.
5: Inderdaad. Ja, ja, maar nee. Dus, origineel natuurlijk een tekenfilmserie. Ja, ja, maar er is ooit een real-life film van gemaakt. En die was fantastisch. Als je de tv, de tekenfilmserie kende tenminste, hoe dat ze dat allemaal vertaald hebben naar echte acteurs en scènes en decors.
6: En die voetjes.
5: Ja, die voetjes. Die rijden met de auto, maar toch met de voetjes. Fijn, aanradertje voor zij die het niet kennen. Vier op een rij, zoals gezegd, met vandaag Milky.
6: De Chainsmokers komen eraan.
5: Martin Garrix.
6: En beginnen met Lucas. En dan is er ook Steve. Die zijn altijd samen. Het is een beetje zoals een dikke mensen.
5: Love and Hold heet het.

0: Jawel, die nieuwe versie van Just The Way You Are. Maar nog altijd netjes Milky die ervoor zorgt. En zo is het ruim 9:30. Nog even naar de weg.
1: Ja, Dick Ville rijden nog altijd op de E313 richting Antwerpen. 3 kwartier extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verder ook Ville rijden richting Zelzaten op de E34. 30 minuten extra tussen Moerbeke en Zelzaten-Oost. Richting Brussel op de E40 een kwartier tussen Afrikhem en Sint-Agatha-Berchem. En op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten tussen Expo en Machelen.

0: hoeft niet hoor, we hebben er al genoeg. Bebe Rexha en A New Religion. En zo is het ruim 9:30 ondertussen.
1: Ja, het zou wel eens kunnen, denk ik, dat je hem vandaag gaat aanzetten. Het blazerke. Nee?
0: Ah ja. Nu herken ik het geluid.
1: Ja, ja, zo. En dat gaat van de ene kant naar de andere. En oké, dat is geen verkoeling, maar toch...
0: Het is het gedacht dat telt.
1: Het is gedacht dat telt.
0: Maar iedereen gaat hem aanzetten. Zeker op aanraden van onze weerman.
2: Ja, ja, die ventilator of die airco, zet die maar al op volle kracht. Het zal nodig zijn, want vandaag wordt het tropisch warm. 28 graden op het strand, 31 in de omgeving van Brussel en tot 32 graden boven die zandgronden van de Kempen. En dan het weerbeeld. Ja, blauw, blauw, blauw, amper of zelfs helemaal geen wolken. Ja, dat snakt gewoon naar een terrasje vanavond. En dat kan tot middernacht in warme omstandigheden. Rond middernacht zal het nog altijd 20 graden of meer zijn.

0: Hey, hey, Dennis Ferrer. Voor degenen die het zouden gemist hebben, vanochtend hebben wij het grote nieuws onthuld dat we opnieuw gaan beginnen met Top Delivery. Ja, voor degenen die het zouden gemist hebben. Inschrijven is vanochtend ook begonnen, want het enige wat wij van jou moeten weten is, heb je een adres? En zo ja. Wat is dat dan? Want dan ben je meteen ingeschreven.
1: Want we zitten in de kandidaatstelweek. Het enige wat jij dan moet doen tijdens de kandidaatstelweek is

0: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
1: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
2: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.
3: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: Als het Bibi Rexha maar niet op ideeën brengt. We Come One. Klassieker van Faithless. 10 voor 10. Af en toe is iets mee. Soepen op het werk. En misschien nadien verkopen. Ik denk dat het af en toe wel is gebeurd. Maar er zijn natuurlijk beroepen waarin dat heel veel geld kan opbrengen. Denk bijvoorbeeld aan Jean-Marie Pfaff. El Simpatico. Die had nog niet zo lang geleden, we hebben trouwens met hem persoonlijk daarover gepraat, een museum in Beveren, waar zijn privécollectie uit zijn voetballoopbaan tentoongesteld werd. En hij is nu alles aan het verkopen. Ja, hij heeft het tentoongesteld, hij kende het al. En die heeft daar toch al serieus wat centjes mee verdiend, hoor. Zo had hij truitjes van de Franse voetbalster Zidane. Die hebben 2. Die hebben 19.000 en 13.000 euro opgebracht. Hij had een wedstrijdbal van de WK-finale van 1982. Was goed voor 33.000 euro. Er was ook een shirt van een Duits doelman, Toni Schumacher. Heeft hem 35.000 euro opgebracht. Een truitje van Johan Cruijff, de enige echte, 130.000 euro, maar dan moest het klapstuk uit de collectie nog komen. Oei. En ja, dat is echt een klapstuk geworden. Hij heeft een truitje van Diego Maradona verkocht. Hij kreeg dat van de man zelf tijdens het WK van 1986. België speelde toen tegen Argentinië. Verloor in de halve finale met 2-0. Maradona scoorde trouwens die beide doelpunten. En toen heeft hij dat truitje aan El Simpatico dus gegeven. En dat is nu verkocht voor
1: miljoenen.
0: Wow.
1: Nee.
0: Nee,
1: maar toch veel.
0: Allee, het is een voetbaltruitje, hè? En dat is van eigenaar veranderd voor 400.000 euro. Ja.
1: Stevig.
0: Als je dat allemaal bij elkaar telt. Ze hebben in de tijd toch problemen gehad met hun villa, hè? Weet je dat nog?
1: Juist. Ze hebben dat altijd moeten minder en minder.
0: Ze hebben dat uiteindelijk verkocht voor minder dan de helft van de vraagprijs. Ruimschoots goed gemaakt, hoor. Dit.

0: Ja, het hoort wel bij het weer, hè. Easy, op het gemakske. Let me be the second voice.
1: We zitten ook in Zambia bij deze man, The Second Voice. Dus je voelt dat ook meteen. Ik hoef dat niet uit te leggen hoe het komt.
0: Dat is dat sfeertje, hè? Ja. De muziek komt van overal ter wereld. Dat is eigenlijk wel een fijne evolutie. Thibaut, ik weet niet waar die vandaan komt, maar ik weet wel dat hij zometeen hier gaat zitten. Tussen 10 en 12.
1: Ja, en wat wij gaan doen, dat is...
0: Dat is duidelijk, hè?
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, doe hetzelfde. Morgen is het iets menselijker van temperatuur, maar...
1: We gaan niet beginnen klagen.
0: We gaan zeker niet beginnen klagen. En we draaien ook nog Fred Again tot besluit met We've Lost Dancing. We've lost.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Fraukje. Een goedemorgen, Fraukje.
2: Goedemorgen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is een schoolbus aangereden door een trein. Dat bevestigt spoorbeheerder Infrabel. Het ongeval gebeurde vanmorgen bij een overweg. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie was de overweg gesloten. Op de trein zelf raakte niemand gewond. Zij werden allemaal geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is zwaar verstoord. Er worden vervangbussen ingezet. De antiterreurorganisatie OCAT kreeg vorig jaar minder extremistische of terroristische dreigingsmeldingen binnen. Het waren er zo'n 157, dat is een kwart lager dan in 2024, blijkt uit het jaarverslag. Ook de gemiddelde ernst van de dreiging neemt af. Bij meer dan de helft van de meldingen was het risico volgens OCAT te laag. Maar er zijn wel enkele nieuwe zorgwekkende trends. Zo waarschuwt het OCAT voor de opkomst van online extremisme. Op sociale media of gameplatforms sporen mensen elkaar aan tot geweld of vandalisme. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Ze studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Het wordt een feestje van een week met verschillende activiteiten. En donderdag is dan de ceremonie waar ze haar masterdiploma openbaar beleid krijgt. Ook koning Filip en koningin Mathilde zijn dan aanwezig. Volgens het nieuwsblad neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en bereidt ze zich voor op een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer rond 27 graden. En de dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 27 graden.
1: Er zijn ook 3 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen 34 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34 richting Zelzaten een half uur kwijt tussen Moerbeke en Zelzaten-Oost. En op de E19 richting Antwerpen 20 minuten bijtellen tussen Brecht en Sint-Joop in het Goor.
0: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
1: We beginnen aan een korte week met zomerweer en zomerse platen. Milk Inc. is onderweg naar Kygo en Whitney Houston. Higher Love.

Hallo, hallo. Goedemorgen op deze dinsdag 26 mei. Weer een zonnige en warme dag vandaag, tot weer lokaal 30 graden. En ik weet niet of dat bij jou ook al het geval is, maar ik heb al moeite met te slapen. Ja, mijn kamer is veel te warm, waardoor ik moeilijk in slaap val. En dus, als ik heel eerlijk ben, ik ben wel een beetje moe vandaag. Maar goed, ik heb wel echt genoten van mijn verlengd weekend. Het was een rustig barbecue weekend met vrienden en familie. Ik hoop dat jij ook hebt genoten van je verlengde weekend. Je mag me altijd eens laten weten hoe jouw weekend was in de Top Radio BE-app. Doe dat maar eens. In de tussentijd krijg je de nummer 1 uit de Top Hit 40 van mij. De Bausa Magnetic is onderweg na Tom Odell en Another Love in the Chesto Remix.

0: heb de indruk dat jij ook wel een fijn verlengd weekend hebt gehad, als ik de Top Radio BE app mag geloven. Joris die is dit weekend naar Parijs geweest en hij heeft zijn dorst daar kunnen lessen met een cola van 33 centiliter en die kostte 12 euro. Ja, Joris, dat noemen ze nu eens Parijs. Kevin uit Hasselt, heel het weekend in de tuin gelegen met een zwembadje voor de kids en stiekem ook voor mezelf barbecue aan, rozeetje erbij. Meer moet dat niet zijn. Annelies uit Kortrijk, die is met vrienden naar de kust gereden, beetje uitwaaien en vooral veel ijsjes gegeten. 30 graden en zeezicht, beter wordt het niet. Nee, dat kan ik geloven, Annelies, want het is opnieuw werkendag nu. Maar die gaat goed vooruit, want zometeen hoor je Netsky, die komt eraan...
1: Chomoloco.
0: Na Papi Chulo. Ja, zet die radio nu toch wel een klein beetje luider. Spaanse vibes.

0: mai de se vece más lacra.
1: Da, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Sechtie? Bancaria nu funcționar? Ba, un scalt pe
0: cineva. Schaff, bleft, calm.
1: Calm! Spesitu zonder geld in Peru. En mijn remuge spray is bijna op. Ze biedt ik mijn malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
4: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend?
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Zaterdag, deze zaterdag is het tijd voor de Strong Viking Run in Hofstade. En ik loop daarmee met Team Top. Maar ik heb nog een probleem. Ja, omdat het nu zo warm is, al een paar dagen, ben ik nog niet gaan lopen. Allee, ik steek het wel op het warme weer. Misschien heeft het met mijn motivatie te maken, dat kan ook. Maar goed, details. Maar de situatie is dus als volgt, hè. Ik moet zaterdag op de Strong Viking Run 13 kilometer lopen. En tot op de dag van vandaag heb ik nog 0 kilometer gelopen in 2026. 0 kilometer.

0: half elf met Pink en Get the Party Started. Zometeen is het weer tijd voor een nieuwe hit of shit. Eerst nog naar de baan. Want het is druk. Er zijn nog vier plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen 55 minuten kwijt tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. Op de A12 27 minuten bijtellen tussen Lommerzeel Industrie en Willebroek Noord. Op de E313 richting Antwerpen 27 minuten extra tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En op de E34 naar Zelzaten 20 minuten verlies tussen Moerbeke en Zelzaten Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 15 minuten.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Shit.
1: Ja, er zit weer een nieuwe track in onze Hit of Shit. Gisteren genoot ik van een dagje verlof op de feestdag. En dan hoorde je hem voor het eerst hier bij Christophe. En de eerste meningen waren zeer positief, wist hij mij te vertellen. Dus ik ben zeer benieuwd wat het vandaag gaat geven. De track heet One Question van Clooney en Groove Theory. Het is zo een club-slash-festival-sound. En met dit weer... Die zijn zeer toepasselijk, vind ik zelf. Maar goed, ik heb helemaal niks te zeggen nu. Het is aan jou. Hit of shit voor deze one question. En je mag het eens laten weten via de

Debbie die laat al weten dat ze het een dikke hit vindt, deze One Question van Clooney en Groove Theory. Maar ik heb nog veel meer meningen nodig natuurlijk. Wat vond jij ervan? Hit of shit? Je mag het mij laten weten, Top Radio B-app. Hit of shit? Laat maar komen.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hey professional!
3: Ja?
2: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Gent, Nijverheidskaai 3.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
5: Top Techno.
6: Dat is Techno and More.

0: Jij mocht je mening geven over deze hier. One question, en die vraag is...
1: Hit of shit?
0: Debbie die stuurt Doe Maar Hit. Klinkt stiekem zelfs een beetje leuker als Music Is My Medicine van Milk Inc. Sst, ik vertel het niet door, Debbie. Lilian die stuurt Zeker weten een hit voor mij. Geweldige sound met vriendelijke groeten, Lilian. Dat vind ik nu eens moois, hè? Met vriendelijke groeten. Groetjes terug, Lilian. Juri die vindt het een shit. Net zoals Glenn, die heeft ook het zelfs aan zijn collega's gevraagd. En die vonden het ook allemaal een shit. Maar de rest is allemaal positief. Christophe, Sven, Bart, Kelly... Die vinden het allemaal een dikke hit. Twee dagen op rij dus voornamelijk positieve reacties op de track van Clooney en Groove Theory. Morgen hoor je hem dus gewoon opnieuw.

Jana stuurt in de Top Radio BE-app dat ze van thuis aan het werken is. En dat van op het terras met Top op de achtergrond. Ja, dat zijn slechtere plekken om te werken, denk ik dan. Heel veel succes daar, Jana, met de Home Office Day. Goed, het is nu 10:56 op deze dinsdagochtend. Zometeen maken we tijd voor de Top Headlines. Na de Top Headlines heb ik zeer leuk nieuws voor jou. En als je al even wakker bent, dan zal je het misschien wel al gehoord hebben bij Jeroen en Koen deze ochtend. Het wordt zometeen allemaal duidelijk. Eerst nog Ariana Grande. Oh, met deze geweldige Yes and, wat een zalige schijf is dit. En zeker op dagen zoals vandaag, dan doet deze nog extra deugd. Ariana Grande, Yes and. Hele goede morgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Stop!
3: Vrouwtje heeft meer nieuws over het treinongeval van deze ochtend. Goedemorgen, Vrouwtje.
4: Goedemorgen. Bij het treinongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn meerdere doden gevallen. Dat is bevestigd aan VRT en VTM Nieuws. Een schoolbusje werd vanmorgen aan een overweg aangereden door een trein. De situatie is ernstig. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onduidelijk. Het ongeval wordt nog onderzocht, maar volgens de spoorwegbeheerder Infrabel stonden de lichten aan de overweg op rood en waren de slagbomen dicht. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is zwaar verstoord. Er zijn vervangbussen ingezet. En ook op de E19 in Sint-Job in 't Goor is een ongeval gebeurd. Daar zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Volgens het Vlaams verkeerscentrum waren 7 auto's en vrachtwagens betrokken. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn volledig versperd. De brandweer gaat wellicht nog uren nodig hebben om de snelweg terug vrij te maken. Je vermijdt best de omgeving of je volgt de omleiding via Schoten. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langehoven moet een boete van 4.000 euro betalen voor zijn omstreden lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Leuven beslist. Van Langehoven zou daar over regeneratieve landbouw praten, maar gaf in de plaats een racistisch betoog. De rechter oordeelde dat hij schuldig is aan het verspreiden en aanzetten tot rassenhaat. Hij werd wel vrijgesproken voor aanzetten tot haat op basis van geslacht. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer rond 27 graden. En de dagen daarna blijft het opnieuw genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 27 graden.
3: Het is nog druk op de baan. Er zijn nog 3 plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 70 minuten aanschuiven tussen Loenhout en Sint-Job in 't Goor. Op de A12 een half uur bijtellen tussen Londerzeel Industrie en Willebroek Noord. En tot slot op de E313 richting Antwerpen. 25 minuten erbij tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 15 minuten.
2: Dit is Stop! Diebel van Leliendaal.
3: Met zometeen misschien wel de track van deze zomer. Want Calvin Harris en Jesse komen eraan. Na Offenbach, goedemorgen. Top.

0: Afgelopen weekend ben ik nog eens grote boodschappen gaan doen. Ik had een barbecue bij mij thuis met vrienden en ik ben dan naar de winkel geweest. Wat vlees gaan halen, een beetje drank, sla, groenten, je kent het wel. En ik had voor €197. Ja, mijn broek viel bijna af. Het is zot hoe duur alles tegenwoordig geworden is, hè. Huizen, eten en ook tanken. Ook tanken is duurder dan ooit.
1: Dit is...
0: En daar kunnen wij jou bij helpen, want we geven elke dag een gouden tankkaart van €1000 weg. Hoe of wat, dat is voor zometeen.

0: Ik heb een zeer belangrijke mededeling voor jou, want we gaan iets mega vet weggeven.
1: Top Delivery.
0: Want zoals je de afgelopen weken wel overal hoorde op het nieuws en in de kranten enzovoort, benzine en dieselpeil, het benzine- en dieselpeil, die bleef maar stijgen en stijgen boven de 2 euro. Het was bijna niet meer te doen om met je auto ergens te geraken. En wel, wij gaan dat gewoon lekker oplossen voor jou, want vanaf volgende week geven we elke dag een gouden tankkaart van 1000 euro weg. Ja, ja, je hoort het goed. Elke dag kan jij 1000 euro aan tankbudget winnen. Als jij wil meedoen, of je wilt vrienden of familie die willen meedoen, en je wil graag 1000 euro aan tankbudget winnen, dan moet je je inschrijven via onze website topradio.be of via de Topradio BE-app. En daar kan je gewoon het formulier invullen, vinden, en die gewoon invullen. En wie weet staan we dan volgende week gewoon voor je deur.
1: Dit is Top!
0: En dat met 1000 euro tankbudget, hè, mannetjes.

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
9: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
9: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Het voetbalseizoen zit er nu officieel op. Allee, het clubvoetbalseizoen dan, want binnen 2 weken is het weer tijd voor het WK, het wereldkampioenschap. Maar nu weten we dus overal ter wereld de landskampioen, of kennen we de landskampioen liever gezegd. In België is dat dus Club Brugge. En ik heb het goed gevierd afgelopen weekend. Het was heel fijn. Heel veel biertjes. Het was wel ook heel warm, maar ik heb me geamuseerd. En gisteren stond dan de Jupiler Pro League Awards op het programma. Dat is zo de awardshow die het seizoen afsluit. Christos Solis werd verkozen tot profvoetballer van het jaar bij de mannen. En bij de vrouwen was het Aurélie Reinerts van Oud-Heverlee Leuven Women. Dus zeer leuk. Ik weet nu wel één ding. Mijn madame die zal heel blij zijn dat het seizoen erop zit. Want nu kan ik meer tijd vrijmaken voor haar. Allee, 2 weken toch.

0: half twaalf. Zometeen krijg je nog eens Delirium van mij. Silence komt eraan. Eerst nog vier plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Het is nog heel druk op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Antwerpen 70 minuten kwijt tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. Op de E313 richting Antwerpen 3 kwartier extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12, daar is een ongeval gebeurd tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Noord. Reken daar 23 minuten bij. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent 17 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Terwijl de zon blijft schijnen, vuur ik weer een nieuw dilemma op je af. Daily Dilemma. En ik was zo aan het denken, ik moet een dilemma vinden die te maken heeft met het goede weer. Want ja, 30 graden weer vandaag. En vorige week heb ik al eens gevraagd, zo op het werk, is dat dan met een short? Is dat dan met een lange broek? Maar dat gaan we dus niet doen vandaag, we hebben het al gedaan. Wel het volgende. Open of gesloten schoen? Ja, met zo'n weer ga je dan voor een gesloten schoen, zijnde een sneaker. Ik heb sneakers aan op het werk. Of een bottine of zo. Ja, want ja, als je moet werken, veiligheidsschoenen, dat kan ook allemaal. Of ga je naar het werk op je slippers, op je Birkenstocks, op je adilettekes, sandalen. Het kan allemaal, hè. Het kan allemaal. Laat het mij gewoon iets weten. Ga je voor de open schoen of ben jij team gesloten schoen? Dat wil ik weten. En je mag het laten weten via de Top Radio BE-app.

0: bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival.

Team open schoenen of team gesloten schoenen? Dat was de vraag. Daily Dilemma. Tiana uit Staden die heeft helaas geen keuze. Zij moet veiligheidsschoenen dragen met een stalen tip voor het werk. En zo zijn er nog een paar die binnenkwamen. Hè. Die moeten allemaal veiligheidsschoenen dragen. Voor Maite uit Wetteren is het dan weer een open schoentje vandaag. Voor Diego uit Lievegem zijn het Crocs. Ja, dat is ook een zalige optie, hè. En ik krijg er honger van, Diego. Van gezin in een croque monsieur. Nee. Isabel uit Bilze-Hoeselt, die is een grote fan van voeten. Hij is geen grote fan van voeten. Ah ja. Dus het liefst gesloten schoenen voor haar. Dat begrijp ik. Als je geen fan bent van voeten, dan maar een gesloten schoen. En voor Anne uit Mechelen is het op het werk met gesloten schoenen te doen. Maar eens ze thuis is, dan gaat alles uit, hoor. Allee, de schoenen gaan dan uit. Ja, dat versta ik het toch onder, Anne. Ja, ikzelf. Ik zou nooit durven komen werken op sletsen, want ik heb niet de mooiste voeten, als ik heel eerlijk ben. Kijk, denk daarom dat ik het nooit zou doen.

Ja, was lang geleden deze I'm Into You van Jennifer Lopez en Lil Wayne. 11:55, bijna lunchtijd. Je krijgt er nog twee van mij. Players komt er nog aan in de David Guetta remix na deze Wicked Games. En erna de top headlines en dan weer een uur lang alles in de mix met niet zwanzen, maar dansen. Mij hoor je morgen terug. Dit is Wicked Games nog op top.

0: Dit is Top.
1: Zometeen een uur lang alles in de mix. Eerst nog de top headlines met Vrouwtje. Goedemiddag, Vrouwtje.
2: Goedemiddag. Bij het treinongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn meerdere doden gevallen. Een schoolbusje werd vanmorgen aan een overweg gegrepen door een trein. In die bus zaten 7 kinderen van een middelbare school in het buitengewoon onderwijs. Ook een begeleider en de chauffeur. Het is nog niet duidelijk in welke toestand ze verkeren. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens spoornetbeheerder Infrabel stonden de lichten aan de overweg op rood en waren de slagbomen dicht. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is zwaar verstoord. Er zijn vervangbussen ingezet. Een record aantal mensen met een handicap krijgt ondersteuning of begeleiding van het Vlaams agentschap. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Het waren er vorig jaar meer dan 107.000, waarvan zo'n 31.000 mensen ook een persoonlijk budget krijgt voor zorg en assistentie op maat. Een stijging met bijna een kwart in 5 jaar tijd. Maar de wachtlijsten lopen wel hoog op. Eind vorig jaar stonden bijna 18.000 mensen op de wachtlijst. Sommigen onder hen wachten al meer dan 10 jaar. En bij de bedrijfsbrand in Tubeke in Waals-Brabant gisteren zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Dat heeft de burgemeester bevestigd op basis van de testresultaten. De brandweer blust nog altijd na. Buurtbewoners in onder meer Halle, Lembeek en Itter moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Ook scholen en crèches blijven vandaag dicht. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer met af en toe wat bewolking rond 27 graden. De dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 29 graden.
0: Dit is Top!

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
7: bij Brico Brico City...
6: en Brico Planet...
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt...
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
11: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
12: Oei, wacht hè.
13: Rustig, schat.
12: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
13: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
11: Prima, prettige avond.
12: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie. Sorteer.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be. Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
2: Hey professional!
3: Ja?
2: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
4: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
5: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
0: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Das.
1: Wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur en Simon van Elslander zet de verschrikkelijke nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Simon.
4: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout zijn vanochtend 4 doden gevallen. 2 kinderen van 12 en 15 jaar en ook 2 volwassenen. De 47-jarige bestuurder en de 27-jarige begeleidster. Rond 8 uur werd een schoolbusje met 7 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en ook 2 volwassenen gegrepen door een trein. Hoewel de slagbomen dicht waren en de lichten op rood stonden, reed het busje om nog onduidelijke redenen toch de overweg op. De machinist van de trein trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Een 100-tal treinreizigers zijn geëvacueerd, 1 persoon verkeert in shock. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is in beide richtingen volledig onderbroken. In Wortsel is vanochtend een vrouw op een bakfiets aangereden door een pick-up. Ze verkeerde in levensgevaar, maar is intussen aan de beter hand. Het ongeval gebeurde op de Mechelse Steenweg toen de vrouw de straat wilde oversteken. In haar bakfiets zaten ook haar 2 kinderen van 2 en 4 jaar oud. De bestuurder van de pick-up, die achteruit aan het parkeren was, merkte de fietser waarschijnlijk niet op. De vrouw kwam zwaar ten val, de 2 kinderen bleven ongedeerd. Na de zware vechtpartij op een kustram in De Haan afgelopen zondag heeft de politie nog eens 2 verdachten opgepakt. Het gaat om 2 19-jarige mannen uit Brussel en de Zennevallei. Bij een ticketcontrole ging een groep jongeren de controleur te lijf. Daarbij raakten 4 controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 politieinspecteurs gewond. Kort na de feiten werd al een 18-jarige uit Ninoven opgepakt. De 3 worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. De politie is nog altijd op zoek naar de 4de verdachte. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maximaal tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm, met temperaturen tot 29 graden.
3: Veel file, ik beperk mij tot die van 25 minuten en langer, dat zegt genoeg. E19 richting Antwerpen tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor verlies je 1.25 uur. R2 richting Stabroek, daar staat een defect voertuig tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Je verliest daar 45 minuten. Ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost 35 minuten. En op de E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna Linkeroever ook 25 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 25.
2: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
3: Ze noemen het een tropische dag. Ik noem het een doordeweekse dinsdag die aanvoelt als een maandag. Hier is Calvin Harris. Goedemiddag.

0: Top Radio, lekker op het tempo van je werkdag op deze warme dinsdagmiddag. Zometeen keren wij even terug in de spinback. We keren terug naar de vierde week van mei 2004. Ik kan je zeggen, er stond toen ontzettend goede muziek in de hitlijsten. Jij mag kiezen tussen twee hits die toen heel populair waren. En nu, een liedje, het kan geen toeval zijn, waarbij de eerste zin is Make Me Sweat.
1: Make me sweat.

0: boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, that happened.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Sia heeft tegenwoordig een hit met Afrojack. Mag ik deze een stuk beter vinden? Vroeger, dat was met David Guetta. Spinback. We keerden vandaag terug naar de vierde week van mei 2004. Toen in de hitlijsten en vooral ook op de radio te horen. Ozo met Dragosta Dintij of Usher en Little John met Yeah. Tussen die twee songs kon jij kiezen. Ik zat er net met een klein probleempje, want je moest dus kiezen tussen A of B. Dat is elke dag zo. En Ruben die stuurde N, dus de letter N. Ik dacht, wacht, maar je moet kiezen tussen A en B. Maar dan ben ik gaan kijken naar het klavier van mijn iPhone. En dan zag ik dat de N naast de B staat. Dus dat was gewoon de vinger een klein beetje te veel naar rechts. Dus ook die tel ik nog mee voor Usher. En die wint ook makkelijk hoor, met 84% van de stemmen. Zijn we er klaar voor? Oké, okay,

0: Shakira heeft geen tijd voor een nieuw lief, maar ze wil wel samenwerken met iemand die heel populair is. Ik vertel je zo meteen hoe dat verhaal in elkaar zit. En vooral muziek die eraan komt. Brian V, Where Have You Been, staat in de top hit 40, krijg je. Maar ook Alesso en One Republic komt eraan met If I Lose Myself. Op de weg is het een ramp, ik kan het niet anders uitdrukken. Ik beperk mij tot de files langer dan een half uur en dat zijn er nog altijd drie. E19 richting Antwerpen tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor, 1 uur en 5 minuten. R2 richting Stabroek gaat het ook trager. Door een defect voertuig tussen Beveren en de Thijsmanstoel verlies je daar 50 minuten. En ook op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 3 kwartier.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immo Scoopman.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Shakira gaf afgelopen weekend een interview waarbij de interviewer vroeg aan haar: is er al een nieuwe liefde in je leven? Want je moet weten, Shakira is al van 2022 gescheiden van Gerard. Van Gerard Piqué is dat, waar ze ook kinderen mee had, de oude voetballer. En ze zei nee, maar ze zei dat op een beetje cryptische manier. Ze zei, no, there's enough on my plate. Dat zeggen ze dan in het Engels of in het Amerikaans. There's enough on my plate. Een Belgische journalist vertaalt dat dan met: mijn bordje ligt al vol. Dat is een beetje letterlijk vertaald, dat is niet helemaal juist, maar goed. Met andere woorden, ze heeft gewoon geen tijd voor een ander lief. En dat snap ik wel, want ze heeft 2-3 hits uit. Dat blijft maar komen. Ze gaat ook een tour doen, dus er is veel werk aan de winkel. En ze droomt ervan om te gaan samenwerken met Taylor Swift. Dat zei ze ook in dat interview. Eerder deed ze dat al trouwens met Beyoncé en Rihanna in Beautiful Liar. Met andere woorden, er is geen plaats op haar bordje.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to
2: Azul.
3: We
2: make you move.
3: Dit is

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Bahie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan je juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hangen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
3: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
4: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Moduvan.
5: Een liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

Als jij deze voormiddag al naar Jeroen en Koen hebt geluisterd of naar Thibaut, dan weet je dat wij volgende week bij Top een waanzinnige actie starten. Ik ben daar zo blij mee, omdat het echt over iets leuks gaat. Je kan 14 dagen lang, elke dag, een gouden tankkaart winnen van 1000 euro. In deze tijden is dat welkom, denk ik, voor iedereen. Hoe de actie precies in elkaar zit, vertel ik jou zo meteen. Madonna en Sabrina Carpenter komen er ook aan met Bring Your Love. Eerst Robin Schulz. Dit is Sugar.

0: talk about.
1: Top Delivery.
2: Vanmorgen hebben ze het aangekondigd bij Jeroen en Koen. We geven vanaf volgende week 14 dagen lang elke dag een gouden tankkaart van 1000 euro weg. 1000 euro tankbudget. Als je nu met diesel rijdt met euro 95 of elektrisch laat, je kan er met die 1000 euro iets mee doen natuurlijk. Zoals heel veel mensen daar een groot budget aan besteden per maand aan dat tanken. We kunnen dat een beetje verlichten hier bij Top. Belangrijk is, heel belangrijk, dat jij je nu even inschrijft voor die wedstrijd. Anders kan je sowieso niet winnen. Inschrijven doe je via de site van Top, topradio.be, of nog makkelijker via de app, topradio.be-app. Zet die maar op je smartphone als je die nog niet hebt. Dat is goed voor allerlei dingen. Ook nog belangrijk is dat jij volgende week best 's morgens rond 7:15 thuis bent. Want het is Top Delivery, dus we leveren die kaart aan huis. Meer erover een van de komende dagen. Ik moest nog een beetje discreet ook de sponsor vermelden. En ja, 1000 euro is natuurlijk een heel leuke prijs. Ik zeg dan altijd, Esso een leuke prijs, zeg ik dan. Zo, Esso een leuke prijs. Discreet vermeld.

0: Dit is Stop!
1: Het is 2 uur en Simon van Elslander zet de verschrikkelijke nieuwsfeiten op een rijtje. Simon, wat is de balans?
2: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout vanochtend zijn 4 doden gevallen. De 49-jarige chauffeur, een begeleidster van 27 en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Maar hun toestand is wel al stabiel. Het ongeval gebeurde aan een overweg toen een schoolbusje van het buitengewoon onderwijs werd gegrepen door een trein. Hoewel de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden, reed het busje om nog onduidelijke redenen de spoorweg op. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. Spoornetbeheerder Infrabel spreekt over een van de zwaarste ongevallen aan een overweg ooit in ons land. De 31-jarige

Dit maakt de warme werkdag een beetje leuker, toch? Takka bro met Takata. Dat is lang geleden. Echt een zomerplaat wel. 2:10. Zometeen spelen wij Raad de Plaat. Krijg je van mij 5 minuten extra pauze om mee te spelen. Inzet 2 filmtickets bij Kinepolis. En daar is het wel lekker cool als je de coolte wil opzoeken. Eerst Offenbach. Dit is Miles Away bij Top.

0: De plaat.
1: Als jij bij dit weer buiten aan het werk bent, dan heb je recht op wat extra pauzes. En die kan je bijvoorbeeld gebruiken om mee te spelen met Raad de Plaat. We spelen voor 2 filmtickets, film naar keuze bij Kinepolis. En daar is het wel lekker cool als je even wat fristen kan gebruiken. Ik geef jou een opgave, dat wil zeggen een heel grote danshit waar ik een klein stukje van laat horen. En ik laat het op deze dinsdag, die aanvoelt als een maandag toch, niet te moeilijk maken. Dus we gaan het makkelijk houden. Titel of artiest? Spits je oren, wie is dit? Voilà, meer krijg je niet, maar dat is meer dan herkenbaar genoeg, denk ik. Stuur het door via de Topradio BE-app. Titel of artiest? Wow.

bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Raad de plaat.
1: Ik laat nog even de niet zo moeilijke opgave horen van vandaag. Op een dag als vandaag moet het allemaal niet te moeilijk zijn, eerlijk gezegd. Als je je classics kent, dan kon je dit wel thuiswijzen, denk ik. Ik vroeg de titel of artiest van dit liedje. Kort stukje. Maar meer kreeg je ook niet. Toch wel wat foute antwoorden binnen. Jesse stuurt onder andere Azura met Open Your Eyes. Dat was in de buurt, maar niet correct. Rahim stuurde Mackenzie, is het ook niet. En Jelle had het over Milk Inc. Ik snap dat pianootje wel, maar het was niet Milk Inc. Samantha uit Lommel, wie was het wel?
2: At the Villa People.
1: At the Villa People. Open Your Eyes, goed hoor. Dat was hem inderdaad. Maar jij bent ook aan het werk, tegelijkertijd aan het meespelen. Dan moet je zowat kunnen multitasken natuurlijk. Zeg, je bent huishoudhulp. Zorg eens een beetje voor jou bij deze warme temperaturen.
2: Ja, extra drinken en veel airco.
1: Heel goed. Zeg, nog iets belangrijks, Samantha. Heb jij je al ingeschreven voor onze grote wedstrijd die maandag begint, waarbij je elke dag, 14 dagen lang, een gouden tankkaart van 1000 euro kan winnen? Je schrijft je in op de app of op de site. Heb je het al gedaan?
2: Ja.
1: Oké, heel goed. Nee, heel goed. Maar het is belangrijk dat iedereen dat doet, want anders kan je niet winnen natuurlijk. Ik stuur jou nu alvast 2 filmtickets op. Die heb je alvast. En binnen, ik hoop voor jou dat het ook goed gaat in die andere wedstrijd die we maandag beginnen. Fijne werkdag nog. Dag Samantha.
2: Dankjewel.

0: Ze zingen pas na 4 minuten en dan is het nog beperkt. Uitzonderlijk hoor. Dit nummer vind ik wel. Blijft zo goed. Uit de Villa People, Open Your Eyes, zat en raad de plaat. Morgen een nieuwe opgave. Morgen weer kansen op 2 filmtickets voor Kinepolis. Kygo komt eraan zometeen met Save My Love, samen met Khalid gemaakt. En ook James Hype ga ik draaien nog eens met Waterfalls. Want er kan op dagen als vandaag geen water genoeg zijn, denk ik dan. Zeker als je onderweg bent, veel file. Ik beperk mij tot de files langer dan 20 minuten. E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever, 40 minuten erbij. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 26. E19 richting Antwerpen, daar is een ongeval gebeurd tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. 23 minuten verliestijd. Ik eindig op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook daar verlies je 20 minuten.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra.

0: als het er zo stevig tegenaan gaat, dan vind ik dat jij en ik een extra drinkpauze hebben verdiend. Dat mag wel, dus ik leg even de boel stil en we gaan even een extra drinkpauze doen. Ik schenk in, ik weet niet of jij van plan bent, maar ik schenk even in. En ik zie dat het volgende de nieuwe Top Tune of the Week is.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Groene vingers. Ikke.
4: Maar ben je jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
5: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Pom Pom Girl.
1: Zalig toch, die warme dagen. Geniet daar ten volle van, maar weet dat het ook her en der wat extra gevaren met zich meebrengt. Ik lees op HLN dat er gisteren een groot parochiefeest was in Breda met barbecue. Ik denk dat heel veel mensen barbecue hebben gedaan de afgelopen dagen. Maar daar moet je echt wel voorzichtig mee zijn. Zeker als je denkt, ik ga dat vuur een beetje aanwakkeren. Daar hebben ze dat gedaan met spiritus, een brandversneller, gevolg, gigantische vlam en twee kinderen zwaar gewond. Dus wees alsjeblieft voorzichtig met die dingen. Het is 9:09. We gaan even de bas van jouw geluidsinstallatie testen.
2: Television rules the nation. Television.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
12: Samen bakken na school? Dat is
13: wow.
12: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
14: Maak er dit vanaf nu elke dag, papa.
12: Dat is toch echt wel
13: wow.
12: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
14: wow.
12: Van Vibra.
15: Oh, amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè.
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij?
18: Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
15: Schat, blijf kalm.
18: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
15: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
18: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
13: wow.
12: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
14: wow.
12: Van Vibra.
11: Dit is Stop.
19: Het is 3 uur en Simon van Elslander zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Simon, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout zijn vanochtend 4 doden gevallen. De 49-jarige chauffeur, een 27-jarige begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond, maar hun toestand is stabiel. Het schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein, volgens Infrabel, terwijl de slagbomen dicht waren en de lichten op rood stonden. De spoornetbeheerder spreekt van een van de zwaarste overwegongevallen ooit in ons land. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden. De verslagenheid is immens en de steunbetuigingen stromen binnen. De getroffen school, Richtpunt Campus Buggenhout en de gemeente openden een rouwregister. De 31-jarige man die maandagochtend werd neergeschoten aan het station van Diksmuiden is buiten levensgevaar. Hij werd in de buik geraakt en met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De hoofdverdachte is een 24-jarige man uit Koekelaren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. 4 andere verdachten, 2 mannen en 2 vrouwen, worden voorgeleid voor onder meer gewelddadige woonschennis, bendevorming en drugsfeiten. De raadkamer in Veurne beslist vrijdag of ze langer in de cel moeten blijven. De Rode Duivels hebben hun training vandaag verplaatst naar Neerpede, het oefencomplex van Anderlecht. Ze doen dat omdat gisteren bij zware brand in een textieldepot in Tubeke asbest is vrijgekomen. Vanwege het risico op longschade kon er niet getraind worden in het Proximus Basecamp. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel of het asbestgevaar geweken is, zodat de nationale ploeg morgen hopelijk weer op hun vertrouwde plek kan trainen. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Het blijft zonnig en warm nog de hele dag. tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
4: Op het dak van je auto kan je een ei bakken, maar wees daar toch maar voorzichtig mee. A12 richting Antwerpen aanschuiven tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg. 37 minuten erbij. E34 richting Antwerpen tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever plus 35. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Daar schuif je aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten erbij. Op andere plaatsen kan het, maar sta je minder dan 25 minuten in de file.
6: Dit is Top Bart-Jan de Prater.
4: Verkoelende muziek, maar die geeft jou toch een lekkere drive. De Bausa komt eraan zometeen. Magnetic naar Justin Timberlake.

Als de ijsblokjes op zijn, moet je ze aanvullen. Ik heb trouwens ontdekt dat er heel leuke vormpjes bestaan van ijsblokjes. In alle mogelijke dingen. Brave vormpjes. Maar er zijn ook iets stoutere vormen van ijsblokken. Enfin, ik doe maar een voorstel om de avond, de warme avond, plezanter te maken natuurlijk. Wayne Wonder bij het op. No Letting Go.

Zometeen Vergeet Mij Bietje, een song waarvan het lang geleden is dat jij hem nog eens hebt gehoord. Vandaag is dat echt een superzomerse plaat van een groep die eigenlijk alleen maar dit als hit heeft gehad, denk ik. En de groepsnaam, die bestond uit 3 letters. Ik laat hem zometeen horen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes... 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
6: Ja, ik weet het.
8: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: een vergeet mij bietje.
1: Jij geniet van het warme weer en ik heb ook al ondervonden dat je dat toch kan versterken, dat genieten, als de muziek ook perfect past bij dat warme weer. Vandaar een vergeet mij bietje die volledig in die zomersfeer zit, van eigenlijk twee Duitse producers die wat mij betreft misschien een beetje een verkeerde groepsnaam hebben gekozen om de doodsimpele reden dat er wereldwijd wel heel veel groepen Rio noemen. R-I-O, gewoon R-I-O. En door de jaren heen zijn er minstens 3-4 groepen die zich ook zo hebben genoemd. Niet dat dat de reden moet geweest zijn dat ze zijn gestopt, want ze hebben eigenlijk maar 1 hit gehad, maar het was wel echt zo'n zomerplaatje. Rio is dit, Shine On Me, het vergeet mij bietje van vandaag.
0: Een vergeet mij bietje.

0: In Ukkel hebben ze zo net 30 graden gemeten en dat is dan officieel, want dat is dan zogezegd onder thermometerhut. Ik zou voor vanavond misschien wel mijn lakens even in de diepvries steken. Maar het schijnt als je dat een uur of twee in de diepvries legt, dan is dat lekker fris en dan slaap je goed, want het gaat beginnen, hè, warme nachten. En dat vindt niemand leuk. Akraes komt eraan en Cherish met Do It Do It. En Robin S. met Show Me Love Niet, wel die andere hit, Love for Love. 1.19 aanschuiven richting Antwerpen. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord schuif je 35 minuten aan. A12 richting Antwerpen. Tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg 34 minuten. R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. En ook op de E34 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 26 minuten erbij.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie. Sorteer.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
3: Modi van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
5: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Moduvan.
1: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
6: Hey professional.
7: Ja?
6: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
8: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

Als jij je genoeg insmeert, kan je je overgeven aan de zon en daarvan genieten. Na je job misschien vandaag nog, straks leuk iets doen op een terrasje buiten. Moet je zeker proberen. Bram van Hee houdt je heel graag gezelschap straks na 4 uur. Ik heb nog Gigi D'Agostino en eerst Carol G.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
4: Dit is Stop!
5: Het is 4 uur, dus de tijd voor de top headlines. En die krijg je nu van Simon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Steeds meer details raken bekend over het dodelijk treinongeval. De schoolbus die vanochtend werd gegrepen door een trein in Buggenhout had vlak voor de klap eerst de gesloten slagboom aangereden. Dat blijkt uit camerabeelden. De trein reed op dat moment 90 km per uur. De machinist probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar kon de fatale botsing niet meer vermijden. Waarom de bestuurder door de slagboom reed, wordt nog onderzocht. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee kinderen van 12 en 15 om het leven. In een huisartsenwachtpost in Roeselaar in West-Vlaanderen is gisteravond de ebola-procedure opgestart voor een vrouw die net terug was uit Afrika. Maar ze testte negatief. De vrouw vertoonde wel symptomen die leken op ebola. Ze werd volgens het strikte protocol in een speciale geïsoleerde brancard overgebracht naar het UZ Antwerpen. De tests die ze daar onderging waren negatief. Er is in ons land nog nooit ebola vastgesteld, maar de FOTS Volksgezondheid heeft alle artsen en ziekenhuizen wel nog eens herinnerd aan de noodprocedures. De WHO heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. En dan is er nog positief nieuws uit de wielerwereld, want Lotte Kopecky en Axel Merckx zijn in alle stilte getrouwd in het stadhuis van Brugge. Het koppel koos bewust voor een bescheiden plechtigheid met een kleine groep aanwezigen. Wieler-icoon Eddy Merckx kon er wegens gezondheidsredenen helaas niet bij zijn. De 30-jarige Kopecky en de 53-jarige Merckx wonen sinds begin dit jaar samen in Brugge. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Temperaturen tot 32 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. En vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
5: Ja, behoorlijk wat files en er is één file die nogal verfrissend kan zijn. Maar ik ga daar zo meteen meer uitleg over geven. Ja, er is een luisteraar die iets speciaals aan het doen is vanuit de file. Straks wordt het helemaal duidelijk.
7: Ik ben benieuwd. Eerst 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Antwerpen. Tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord ben je een uur kwijt. Op de E34 richting Antwerpen dan tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever 40 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. Op de E19 richting Antwerpen gaat het ook traag een half uur erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
4: Dit is Top. Bram van Hee.
5: Let's go to the beach. Maar let op, niet allemaal tegelijk via de E40. We zitten allemaal in de file tezamen. En kijk uit voor de meeuwen, hè. Ah ja,

0: Ja, de eerste tropische dag van 2026 hebben we bijna met z'n allen samen overleefd. Maar we gaan er niet over klagen, hè. Alleen al aan de muziek voel je vandaag dat de zomer al vroeg is begonnen. En ik ga daar zo meteen nog een beetje over gaan, want ik heb iets heel speciaals voor jou. Namelijk... een heel bekende, exotische gitaar. Luister even mee. Ja, dit moet je toch kennen.
1: Ai.
0: Ik ga hem zo meteen volledig draaien.

0: Ik ga zo meteen de temperatuur nog een beetje laten stijgen met dit. Maar eerst de meest gegoogelde woorden van de dag.
1: Vandaag om
0: 12 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Ferrari, het bekende legendarische automerk. Want ieder automerk die wil meespelen heeft nu een elektrische auto. En nu dus ook het legendarische Ferrari. Ze hebben de Ferrari Luce voorgesteld vandaag. Dat is dus het elektrische model van Ferrari. Het is een auto met een vanafprijs van, hou je vast, 550.000 euro. En dan heb je nog niks aan die auto, dus het is echt de vanafprijs. Met andere woorden, je zit daar ver boven als je een deftige elektrische Ferrari wil. Voorlopig is er, en dat is een understatement, nog maar weinig enthousiasme voor de auto. Dat zou aan de prijs kunnen liggen natuurlijk, maar misschien ook omdat het een elektrische Ferrari is en die onmogelijk zo kan klinken. Is het volgens mij geen echte Ferrari.
1: En om
0: 2 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: flamingo pose. Ik weet niet of je dat kent, die pose. Maar het is iets dat je misschien eens moet proberen om in te schatten hoe oud je lichaam echt is. Het klinkt een beetje exotisch, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer om zo lang mogelijk op 1 been te blijven staan. Dus als je kan, doe dat even. Zo lang mogelijk op 1 been staan. En als dat langer dan 10 seconden lukt, dan zit je safe, volgens dokters. En als je dat niet kan, dan ja, moet je je toch wel wat zorgen beginnen maken. Een onderzoekje links of rechts is misschien dan wel aan te bevelen. Ik weet dat jij het nu ook gaat proberen. Even minstens 10 seconden op 1 been staan. Het is de flamingo pose. En het houdt je.

0: Ja, dan weet je dat het zomer is. Als dit op de radio klinkt. Daddy Yankee en Luis Fonsi, Despacito bij Top. Igor, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bram.
0: Ik denk dat we nu spreken met de leukste file van het land, toch?
1: Wat hangt er vanaf of je mij passeert of niet, hè?
0: Ja, vertel eens, wat ben jij aan het doen?
1: We zitten hier in de file en als er raampjes openstaan, dan durven we wel eens met het waterpistool de mensen binnen schieten, ja.
0: Wacht, dus jij staat in de file aan te schuiven als passagier en je bent mensen aan het nat spuiten met een waterpistool. Hè, maar,
1: ja, dat klopt.
0: Dus je hebt dat bewust meegenomen als van, ja, we gaan de mensen eens goed liggen hebben?
1: Ja, nee, het ligt er eigenlijk altijd in, want overzakelijk dient mijn waterpistool om fietsers die de regels niet volgen maar in de zomer komt dat goed uit.
0: Ja, nu komt dat goed van pas.
1: Ja.
0: Oké, dus jij zoekt eigenlijk mensen die met hun raam open aan het rijden zijn en dan spuit jij een dikke straal naar binnen of zo. Dat is wat jij nu aan het doen bent.
1: Wel ja, mensen die hun ruit open hebben, meestal misschien geen airco aanstaan. Uh-huh. Dus dan denk ik, ja, zal ik u wat verfrissing aanbieden.
0: Ja, dat is geniaal. Oké, hoe reageren de mensen?
1: 99% lachen ermee. Soms hebben we een keer een die niet happy is, maar ja, dan zeg ik sorry.
0: Ja, dat is de azale. En waar moeten we zijn om die verfrissing in de file te ervaren? Ik zou jou willen tegenkomen nu, echt waar. Waar moeten we zijn?
1: De Ring van Brussel.
0: Ring van Brussel, daar ben jij nu aan het rijden. Hoe kunnen we jouw auto herkennen? Ja, naast natuurlijk dat je er half uit hangt met dat pistool.
1: Witte
0: kamionet. En er hangt een zot uit het raam met een waterpistool. Het is een rood waterpistool. Je hebt een foto gestuurd. Het is een rood waterpistool.
1: Ja, zo fluoranje.
0: Ja, fluoranje. Ja. Ben je nog genoeg geladen?
1: Ja, ik heb nog genoeg water.
0: Ah, ik heb echt niet zo bidons en flessen mee of zo om bij te vullen. Dat is wel goed eigenlijk.
1: Ik heb een liter en half water mee. Hè.
0: Oh, jong. Ja, de file duurt wel nog even. Dus veel succes daar. En veel plezier even.
1: Zeker.
2: De hardste, de luidste, de beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote bad eend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: zag in de inbox via de Topradio B-app een berichtje binnenkomen van luisteraar Christophe.
1: Waar op de Ring van Brussel zit hier een gast met een waterpistool? Ik ben ook op de Ring van Brussel, juist op de viaduct van Vilvoorde. En ja, ik zou het wel leuk vinden als ik hem tegenkom.
0: Snap ik.
1: Altijd wel plezant met water spelen, hè. Yo!
0: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Je kan hem herkennen aan de witte camionet. Dat is eigenlijk de enige info die ik heb. Dus kijk goed uit voor een witte camionet. En daar moet dan de zot uit hangen. Ik zei het dus al met een, wat was het, een knaloranje-rood waterpistool. Passeert daar even en doe die raam open. En dan spuit hij wat naar binnen. Dat wordt sowieso fun. Als je hem tegen bent gekomen, laat even iets weten. Ik ben benieuwd.
2: De Beat Blender.
0: Welke plaat mag in de Beat Blender? Dat mag je mij laten weten. Ook vandaag twee keuzes. Het zijn echt zo van die happy liedjes. Deze verbouwen, Take On Me van Aha, dat is keuze 1. Dan stuur je 1 via de app van Top. Dit kan ook worden. Keuze 2, Natasha Bedingfield en deze. Unwritten is dat, hè? Ja, hè? Ja, ja, ze knikken hier. Oké. Okay. 1 of 2, dat mag je mij laten weten, want eentje gaan we zo meteen in de blender stoppen. En die gaan we dan ombouwen. En daar komt dan iets uit met heel veel beat. Allee, daar hoop ik dan toch elke dag op. Maar zometeen gaan we het zelf samen ontdekken. 1 of 2 nu insturen via de Top Radio B-app.

0: Het is best grappig ondertussen. Blijft luisteraar Christophe. Elke auto screenen onderweg in de file op de Brusselse ring.
1: Ja, een witte camionet, dat is wel heel vaag. Hè.
0: Ja, sorry.
1: Weet jij hoeveel witte camionet dat er op de ringen van Brussel de grond rijden? Ongelooflijk. Maar ja, misschien kom ik hem nog tegen.
0: Ja, misschien,
1: of hij zit misschien aan de andere kant van de ring te rijden. Wie weet.
0: Ja. Yo. Inderdaad, die heeft nood aan verkoeling. Dat is wel duidelijk, hè, want Brian, je hebt het net gevolgd. Hè. Er is blijkbaar iemand van onze luisteraars die met een waterpistool onderweg is in de file.
2: Ja, ik weet niet of hij daar over een uur of drie nog rijdt, want dan ben ik ook wel geïnteresseerd.
0: Ja, het water zal op zijn tegen dan.
2: Ah, ja,
0: dat
2: ja.
0: Kan toch niet anders?
2: Kut.
0: Ja, dus hij had die echt met een hele tank aan het rondrijden, maar dat was het niet. Hè. Dus,
2: Spijtig. Spijtig. Helaas, geen file op de Brusselse ring langer dan 20 minuten. Op 6 andere plekken sta je wel stil op de A12 richting Antwerpen. Tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg verlies je op dit moment een uur en een kwartier. Op de E17 richting Antwerpen dan verlies je door een defect voertuig in Antwerpen-West 40 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten extra. En op de grote Antwerpse ring richting Stabroek. Tussen Waaslandhaven-Zuid en de Dijsmanstunnel verlies je 35 minuten. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever een half uur erbij. En op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord nog 25 minuten in de plus.
0: Oh ja, en voor ik het vergeet, wat mag ik voor jou in de beatblender stoppen zometeen? Dit?
3: Nee.
0: Of dit?
3: Nee.
4: Ja.
3: Ja.
0: Andere woorden, 1 of 2, 1 AHA-Take on Me en 2 Natasha Bedingfield Unwritten. Maar dit is dus voor jou een duidelijke 2.
2: Nog even, ja.
0: Open. Zal ik het anders uitdraaien?
2: Ja, ja, je durft niet.
0: We hebben geluk dat het een het is niet het hele liedje, het is een fragmentje.
2: Nee, doe mij maar twee, sowieso.
0: En toen was het gedaan.
2: Ja, sorry, ja, het is niet alles.
1: Wat een teleurstelling.
0: Ik noteer 2.
2: Ja, zeer graag zelfs.
0: Goed.

0: En dan is het tijd voor
1: de Beat Blender.
0: Ik heb Ivo uit Schoten aan de lijn. Dag Ivo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Op dit moment hebben wij samen een geweldig uitzicht over Antwerpen, over de haven van Antwerpen. Dat klopt, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, want jij zit op dit moment voor
2: in
0: je werk hoog en in de kraan.
2: Ja, in de kraan, hoog en droog.
0: Oké, maar wauw, en is het daar niet te warm?
2: Maar wij hebben airco in onze kraan.
0: Ah, ja, oké, op die manier. Ja, nee, goed, ik kan erbij iets bij voorstellen. Wel fijn, hè, toch, die views?
2: Ja, zeker en vast. We hebben echt een grafiek, en vooral ook morgens of s'avonds is het wel heel mooi over heel Antwerpen.
0: Ah, ja, tuurlijk, als je de vroege hebt, dan heb je de zonsopkomst en zo meteen misschien de zonsondergang.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Ah, prachtig. Daar hoort fantastische muziek bij, daarom heb je ook een berichtje ingestuurd voor de Beat Blender. Jij vertegenwoordigt vandaag de stem van de meerderheid hier voor de Beat Blender. Ik ga ze nog eens heel kort alle twee laten horen. Mag dit erin, keuze 1, aha, take on me, ofwel dit. Dit was de tweede keuze die je vandaag had. Unwritten van Natasha Bedingfield. En dan ga ik terug naar jou, Ivo. 1 of 2?
2: 1, take on me.
0: Ja, jij was daar heel duidelijk over. Is daar een specifieke reden voor?
2: Nee, zeker een leuk nummer.
0: Gewoon omdat die happy klinkt, het zonnetje schijnt en je zit daar met airco in de cabine heel hoog boven Antwerpen. Ja goed, we gaan hem samen ontdekken, want je weet, die gaat de blender in en dan komt er zo een beatversie uit. Hè. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. We gaan er samen voor gaan, jij telt af en dan ga ik hem instarten. Goed Ivo?
2: Ja, 3, 2, 1.
1: De Beat Blender.

0: 1. Nieuw bericht.
1: Ja, je pakt weer een niet op. Goed, ja, Brammeke, het is MC Drummer hier. Je pakt weer een telefoon niet op, het is weer een niet aarde. Zeg, bam een keer weer en een beetje rappen, want ik heb een goed idee. Ik zou een keer willen spreken. Bam me weer, heb mijn nummer, hé. Ciao.
2: Top. Voel je dat de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hé. Nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je in het chi vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
5: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
8: Beleef bij Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top, we make you move.

0: Ik heb daarnet een voicemailbericht gekregen van MC-drummer. De mascotte van Camping Kids Club, dat zotte festival. Het is blijkbaar heel dringend, dus ik ga even terugbellen. Hè. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, MC-drummer.
1: Yes.
0: Ja, vertel eens, wat is er zo dringend?
1: Ja, wel, waar dat kun ik even wou spreken. Dus je weet, op 22 augustus doen we weer een Camping Kids Club op de Lange Munt. Hè, maar we zijn nog één hartje vrij. Dus we zijn op zoek eigenlijk naar, naar een goede DJ voor dat te komen draaien. Een manneke, een vrouwke, één of twee te gelikken. Ja. Met al geen rollen. Zou je dan niet nog het winnen voor hen?
0: Ja, je overvalt mij, maar ja, ik kan een oproep doen, dat moet wel lukken. Dus jullie zoeken een DJ, en voor welke stage is dat precies? Is dat om in de toiletten te draaien, of?
1: De spoiler room, dus dat is de grootste tenten overdekt op de camping. Ja, dat is eigenlijk de machtigste tenten. Eén dag retro en van alles en nog wat.
0: Ja, dus eigenlijk een oproep aan iedereen om uit uw slaapkamer te komen, ja, u naar een ander donker hol te begeven eigenlijk, de spoiler room.
1: Ja, exact.
0: Oké. Zeg, en om deel te nemen is de bedoeling om een set te maken. En wat moet daar nog bij zitten?
1: Misschien een fotootje, dan we zien hoe dat je eruit ziet.
0: Oké.
1: Een filmpje helpt ook altijd. Maar ja, dat zou ideaal zijn.
0: Ja, en geef eens wat inspiratie. Waar kunnen DJ's mee scoren in zo'n filmpje bij MC Drummer?
1: Grappig, goed. Allee, natuurlijk moet de muziek goed zijn. Ja, misschien een shout-outje naar MC Drummer, zoiets wordt altijd gepresteerd. Ja. En we gaan dan de beste eruit kiezen en die mag dan... kunnen we die bij Hulder ook niet laten doen op de radio?
0: Ja, dat valt wel te regelen. Ik moet dat nog even met een baas bespreken, maar dat komt wel goed.
1: Voilà, laat me eerst een keer bij Hulder een setje draaien en dan is het natuurlijk het grote debuut op de camping. Hè.
0: Ja, dat is afgesproken. Dus ja, jij gaat dan de finalisten kiezen en die komen dan bij ons gewoon op de radio om zichzelf te bewijzen. Hebben wij een deal?
1: Ja, we hebben een deal, jong.
0: Oké, yes, afgesproken bij deze. Dus, topradio.be, we gaan daar nu een berichtje online zetten. Gaan we doorlinken naar de pagina van Camping Kids Club om je in te schrijven. Filmpje posten van wat je kan en er mag van alles fake zijn in dat filmpje. Fake gouden kettingen, ik noem maar iets. Behalve het mixen zelf, hè, dat mag niet fake zijn. Dat moeten we wel goed afspreken.
1: Nee, we zoeken een kwalitatieve DJ die hem hernamiseert.
0: Voilà, dat is goed.
1: Super.
0: Is het goed? Wij horen elkaar binnenkort. Merci voor de oproep. En we gaan dat nu heel snel online zetten.
1: Ik hoor dat daar ook goed weer is. Tot dan, hè.
0: Ah, jij zit in Pattaya?
1: Ah ja, natuurlijk, ja.
0: Ik ga afleggen, want dat wordt hier een duur gesprek. Goed?
1: Tot snel.
0: Yo.
1: Yo.

hebt dit gehoord van MC-drummer himself van Camping Kitsch Club. Ze zoeken nog een DJ voor de Spoiler Room. Dat is de tent waar retro wordt gedraaid. Dus als dat jouw ding is, jouw stijl als DJ, of je kent een DJ die muziek draait, die retro beats, en dat ineens voor een hele volle tent uitgelaten mensen wil doen, en dan weet je waar naartoe. Topradio.be, je kan je daar nu inschrijven om deze zomer op de camping te staan.

0: samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
1: Dit is Stop!
2: Simon heeft een update over het tragische ongeval in Buggenhout. De topheadlines van 5 krijg je nu.
3: Goedemiddag. Het is nog altijd onduidelijk hoe het dodelijke treinongeval in Buggenhout kon gebeuren. Camerabeelden tonen hoe de schoolbus vlak voor de klap eerst een gesloten slagboom aanreed. De machinist van de trein probeerde bij een snelheid van 90 km per uur nog een noodstop uit te voeren, maar kon de fatale botsing niet meer vermijden. Waarom de bestuurder door de slagboom reed, wordt nog onderzocht. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en 2 tieners om het leven. De verslagenheid na het drama is enorm. De school en de gemeente hebben intussen een rouwregister geopend. Rond dit uur start een nieuwe persconferentie van de autoriteiten. In een huisartsenwachtpost in Roeselare is gisteravond de ebola-procedure opgestart voor een vrouw die net terug was uit Afrika. Het bleek gelukkig vals alarm. De tests waren negatief. De vrouw vertoonde wel symptomen die leken op ebola. Ze werd volgens het strikte protocol in een speciale geïsoleerde brancard overgebracht naar het UZ Antwerpen. Omdat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodsituatie, herinnert de overheid alle artsen nog eens aan de noodprocedures. Bij Bpost zijn de onderhandelingen over de nieuwe werktijden afgerond. Het resultaat wordt nu nog voorgelegd aan de achterban en donderdag volgt dan het finale overleg. Het plan om postbodes later op pad te sturen om beter te concurreren op de pakjesmarkt leidde eerder nog tot een zware 6 weken durende staking. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Temperaturen tot 32 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
2: Zijn er veel files op die warme dinsdag zoals vandaag?
4: Die zijn er helaas. 6 plekken waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Antwerpen. Door een defect voertuig tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg verlies je daar op dit moment 1 uur en 15 minuten. Dan op de grote ring rond Antwerpen richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel 3 kwartier extra. Op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 40 minuten erbij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borger houdt een half uur extra. Op de E34 richting Antwerpen is het ook een half uur file rijden tussen Melselen en Sint-Annalinkeroever. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen 25 minuten erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
2: Af en toe is een stokje water, hè? Niet vergeten. Hè?
4: Ja. Zeker.
2: En slikken.
4: En heel belangrijk. Ja, dat is ook zo.
2: Oké. Tot over een half uurtje.
4: Jojo.
1: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Ik heb het zo meteen over het grote nieuws dat Jeroen en Koen mee hadden deze ochtend. Mocht je het gemist hebben, zo meteen wordt het duidelijk voor jou.
1: Top.

0: Sinds vanochtend weten we wat het grote nieuws was dat Jeroen en Koen mee hadden aan de start van deze korte werkweek op dinsdagochtend. Als jij het gemist hebt, ik ga je zo meteen bijpraten, want ja, het is iets wat je leven wel zou kunnen veranderen de komende maanden. Dus ja, als je nog niet op de hoogte bent, zeker blijven luisteren. Je gaat er wat aan hebben.
1: Daarmee overdrijf ik toch niet. Als je al weet over wat het gaat, het zou kunnen, hè.
0: Ik overdrijf er niet mee, denk ik. Goed, zometeen details, die komen eraan. Eerst gaan we een beetje klinkers meezingen.

0: Deze ochtend hadden Jeroen en Koen speciaal nieuws dat ze eerst zelf nog moesten ontcijferen.
1: Ondertussen heb ik een envelop gekregen, Koen ook. En in die envelop zitten kaartjes. En op die kaartjes valt mij nu op staan woorden. En dan, want ik zie een puzzel aankomen.
2: Oh, nee.
1: Volgens mij kan je met die woorden een zin vormen.
2: Dus ja. Ik heb opnieuw jullie vanaf spelen week volgende. Ah.
1: En?
2: Ja, ik weet het.
1: Oh, wacht.
2: Mag ik het zeggen?
1: Is het laatste woord toevallig?
3: Top Delivery.
2: Yes!
0: Ja, Top Delivery komt terug. Top Delivery. En dat vanaf volgende week. Dus vanaf volgende week komen wij misschien wel voor je voordeur staan met... En dat is nieuw dat we dat doen met... Een gouden tankkaart van 1000 euro, die komen we dan leveren bij jou. Tanken is ontzettend duur, daarom top to the rescue. Onze koerier gaat Vlaanderen rondtrekken en gaat elke ochtend post vatten aan een voordeur. Als dat de jouwe is, dan heb je eigenlijk twee dingen te doen. Ja, moet je ten eerste de deur openmaken, dat is logisch. Op het juiste moment, en dat moment ga je dan ook via de radio vernemen. En het koffertje met daarin de gouden tankkaart openmaken. En dat kan je enkel kunnen doen met een code die we je ook op de radio gaan meedelen. Dus eigenlijk is dat super makkelijk. Het enige wat jij hoeft te doen, dat is luisteren naar Top om al die info te weten te komen. En inschrijven natuurlijk. Via onze website kan dat vanaf nu. Topradio.be of de Topradio BE-app. Je kan er niet naast kijken. Gewoon even gaan kijken en dan snel inschrijven. Dan ben je safe en dan maak je dus kans om door ons bezocht te worden volgende week.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
12: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
13: Wauw!
12: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
14: Oh, oma, dit is het lekkerste ooit.
12: Dat is toch echt wel...
13: Wow.
12: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
14: Wauw!
12: Van Vibra.
15: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
16: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
15: Dus we groeien.
16: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
15: Dan is dit jouw moment.
16: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Eli Oaks bij Top en Running Around.
1: Bram van Hee. We make you move.
0: Brugge is landskampioen. Gisteren was er nog de kampioenenviering in Brugge. En Hans van Aken heeft gisteren zowat iedereen verrast en zijn imago van ideale schoonzoon toch een beetje doorprikt. Want ik heb een filmpje op het internet gezien. Ja, volgens mij heb je het ook zien passeren. Van de zingende Hans van Aken. Ik heb een fragmentje.
2: Ja!
0: Ja, dit dus. Je hoort dus Hans van Aken meezingen. En dat was na volgens mij meer, veel meer dan één punt. Zijn we het daarover eens? Ja, toch? En ik heb vandaag iets speciaals wat te maken heeft met een van de typische Brugge-anthems. En dat is deze. The House of House. De plaat die altijd te horen is in het stadion voor de aftrap, House of House van Cherry Moon Tracks. En nu wil het toeval dat er ook pas een limited edition vinylbox is uitgekomen van Cherry Moon Tracks. 35 jaar de House of House van Cherry Moon Tracks. In die box zitten maar liefst, en ik heb het gecheckt met eigen ogen, 10 vinyls. Met originals van Cherry Moon Classics. En die wil je. Ja, die wil je sowieso als verzamelaar. Ik ga hem weggeven, want ik heb maar één box. En dat is nog niet alles. Want die box is nog veel meer waard dan dat je hem gewoon zou kopen. En ik vertel je zo meteen waarom.

0: Merry Go, dat is de nieuwe single van John Newman. We gaan het hebben over The House of House. 35 jaar The House of House van Cherry Moon Tracks is uit. Dat is een fameuze vinylcollectie. Dat is eigenlijk een vinylbox met daarin 10 vinyls. Ik heb het eens opgezocht. €169 is dat ding waard. En ik zal je zeggen, volgens mij is het nog veel meer waard. Want ik heb hier een editie liggen die we heel speciaal hebben laten signeren door DJ Ghost himself. Ja.
1: Bram van Hey. We make you
0: move. Dus er staat een handtekening van de one and only DJ Ghost op de vinylbox. En daarom zeg ik het, die is nog veel meer waard dan die €169. Met andere woorden, die zou heel mooi staan in jouw verzameling. Niet waar? Moet je wel even hier... inschrijven voor onze wedstrijd. Hè? We hebben iets bedacht, hè Brian, toch?
2: Ja. Bram, waar staat jouw House of House?
0: Ik woon, want dat wil je weten, ja. Ik woon in Merelbeke.
2: Wel, dan moet jij via de Topradio PE-app de M... Nee, sorry, Merelbeke insturen.
0: Ja, oké, ja, dus, maar ik mag niet meespelen, wij zijn uitgesloten natuurlijk.
2: Ja,
0: maar jou stellen wij de eenvoudige vraag, waar staat jouw House of House?
2: Simpel.
0: Waar woon jij?
2: Simpel. Eigenlijk, makkelijkere vragen bestaan bijna voilà. Niet.
0: Dus stuur maar door waar jij woont. En dan gaan we al die woonplaatsen in de pot gooien. Zometeen gaan we hier aan ons grote alfabetrad draaien. Dan komen we uit bij een letter. Stel nu dat we bij de letter M uitkomen, dan gaan we op zoek naar een stad, gemeente of gehucht met de letter M. Als je dan toevallig Merelbeke zou ingestuurd hebben, dan zou het wel eens kunnen
2: feest.
0: Dat we jou opbellen.
2: Ja, dat zou wel zijn. Ja, absoluut. Dus
0: stel je voor dat we straks echt bij de M van Merelbeke uitkomen.
2: Ja,
0: dat
2: omgekochte boel. Ja,
0: dat gaan we dus niet doen. Dus kom maar op met jouw woonplaats. Waar woon jij? Waar staat jouw House of House? Dat mag je mij nu laten weten.
2: Dan zorg ik ervoor dat je weet waar je moet aanschuiven op dit moment. 7 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval op de A12 richting Antwerpen. Door een defect voertuig tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg verlies je daar op dit moment 1 uur en 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland vind je een defect voertuig tussen Antwerp-West en Borgerhout. Daardoor ook een file van 1 uur. Op de grote ring rond Antwerpen richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel verlies je ook 1 uur. De E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 40 minuten extra. Dan op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten file rijden. De A12 richting Brugge tussen Wilrijk-Zuid en Willebroek-Noord 25 minuten erbij. En tenslotte op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 20 minuten extra, Bram.
0: Hallo, kus. Er komt hier wat binnen. Ik zie Deurle binnenkomen via de app. Schoten, Vloesberg, Lizele, Leden, Tongeren, Bilzen, Damme, Aalst, Roosdaal.
2: Maar...
0: ik kan zo nog een uurtje doorgaan, denk ik. Heel veel mensen willen die vinylbox winnen. Waar woon jij?
2: Geen Merelbeke, zie ik niet.
0: Nee, dus, voorlopig nog niet. Voorlopig. Ah, jawel, jawel.
2: Ja,
0: Merelbeke is ook al binnengekomen, zie ik hier op het scherm. Enfin, waar woon jij? Laat maar komen. Het is jouw kans om kans te maken op die vinylbox. Super exclusief ding is dat, hè. 35 jaar House of House van Cherry Moon Tracks. We gaan hem zo meteen weggeven. Dus waar woon jij? Waar staat jouw House of House? Dat willen we weten.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Waar staat jouw house of house?
1: Of met andere woorden, waar woon jij? Dat is de simpele vraag die we hebben gesteld. Kan je nog altijd insturen via de Top Radio B-app. Dat is belangrijk. Want zometeen gaan we aan het grote rad met alle letters van het alfabet daarop draaien. En dan komen we uit bij een bepaalde letter. Die is gekoppeld dan aan een stad of een gemeente. Is dat een beetje de... Is dat rad klaar, jongens?
2: Ja.
1: Oké, goed. Is goed. Kom maar op met die stad, gemeente of gehucht. Dat kan het ook zijn natuurlijk. Hè. Zometeen gaan we draaien en spelen en bellen met iemand.
3: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve...

0: luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: België.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Moduvan. Liquidator wint. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
5: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
10: Top Techno.
0: Dat is Techno and More.

0: Ik heb het gevoel dat iedereen hem wil.
1: Bram van Hee. We make you
0: move. En ik snap het wel hoor, het ligt hier naast mij te blinken. 35 jaar de House of House van Cherry Moon Tracks. Dat is een vinylbox met 10 vinyls. En die is ook bovendien ook nog eens gesigneerd door DJ Ghost himself. Dus ik snap dat heel veel verzamelaars of fans van Cherry Moon Tracks of de discotheek van destijds die in huis willen hebben. Waar staat jouw House of House? Of met andere woorden, waar woon jij? Dat is de vraag die we jou hebben gesteld. Begint jouw stad of gemeente met een letter waar ons rad uitkomt, dan bel ik jou misschien wel op. Maar laten we eerst die letter even bepalen. Hè. Dus ik heb hier een rad staan in de studio en daar gaat aan gedraaid worden. Ja, doe maar, Roman. Voilà, het rad is nu aan het draaien. Producer Thibaut, jij kijkt ook mee. Ja, we zijn uitgekomen bij de letter L. De letter L. Met andere woorden, we zoeken een gemeente of een stad met de letter L. Kunnen we bijvoorbeeld in Laarne uitkomen? Of Ledegem? Of Leuven? Of Lennek? Lebbeke? Langemark? Dat zou ook... Telefoon gaat al over, dat is al goed. Waar komen we uit?
2: Ja, met Arne.
0: Hallo, met wie?
2: Met Arne.
0: Dag Arne, met Bram van Top. Goedemiddag.
2: Dag Bram, goedemiddag.
0: Ik heb een belangrijke vraag voor jou. Waar staat jouw House of House?
2: In City of the House of House, en dat is Lokeren.
0: Lokeren is met een L, proficiat!
2: Ja,
0: we gaan die box naar we gaan dat... in een doos doen met daarop een sticker breekbaar. Dat sowieso, want het is echt een mooi ding.
2: Ja.
0: En hij is gesigneerd, dus daar ga je wel wat aan hebben. Wat heb jij precies met Cherry Moon Tracks, Arne?
2: Ja, Cherry Moon is eigenlijk... Ik word 54, dus ik ben van de Cherry Moon, Boccaccio, Balmoral generatie. Ik heb al die platen elke week bezocht. Dus ja, dat is een klein beetje, dat was ons tweede huis.
0: Ja.
2: Dus,
0: mooi. Jouw tweede huis. Ja, jij bent iemand die dus allemaal heeft meegemaakt van op de eerste rij.
2: Ja.
0: Dat is mooi om te horen. Waar gaat die vinyl een plekje krijgen bij jou? Ga je hem op de kast uitstallen? Of heb je daar al een idee over?
2: Mijn dochter die kan ze afspelen. Maar ik ben wel van plan om te investeren om de vinyl terug te kunnen afspelen. Want ik heb op dit moment geen platendrager meer. Maar mijn dochter wel, dus ze zal even content zijn.
0: Dat komt wel goed.
2: Maar ik ga ervoor zorgen dat ik deze zeker allemaal kan beluisteren.
0: Oké, dat komt helemaal goed. Koester hem en draag er goed zorg voor.
2: Ja,
0: het is een heel mooie box, echt waar. Goed, proficiat en tot later.
2: You, bye.
0: En nu gaan we genieten van dit. Hoe kan het ook anders? Cherry Moon Tracks is dit.

0: house and house, the house and house, the house and house, the house and house.
1: De vinylbox gaat naar Lokeren. Luisteraar Andy is er net mee gaan lopen. Dat is heel toevallig, maar Lokeren is ook de exacte locatie waar dus de Cherry Moon van weleer stond. Kijk, en zo is de cirkel heel mooi rond. Het is compleet toeval, dus ik vind het een mooi verhaal. En ik heb net gehoord dat luisteraar Arne ook een grote fan is van Cherry Moon Tracks. Dus blij dat hij daar een mooi plekje gaat krijgen in zijn huis. Ik heb nog Tiga Sunglasses at Night. Geniet nog van de zon en van Alok nu. Zometeen Wouter en The Party Room. Die staat hier al klaar om eraan te beginnen. Dus veel plezier met hem.

0: Dit is Top!
1: Een zonnebril, je kan hem ook overdag gebruiken. En een klakske ook. Wat een weer, zeg, buiten. Mooie avond gaan we in. Eerst zijn hier de topheadlines.
2: Goedenavond. Het is nog altijd onduidelijk waarom een schoolbus vanochtend door een gesloten slagboom reed en werd gegrepen door een trein in Buggenhout. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee tieners om het leven. De twee overleden jongens komen uit Bornem. Het parket onderzoekt alle pistes. De chauffeur had alvast een blanco strafregister. En de treinbestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het treinverkeer zal in de vroege avond langzaam heropstarten over één spoor. In het tennis moet Alexander Bloks met een enkel blessure forfait geven voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze 21-jarige landgenoot sloeg op training zijn enkel om, waardoor er abrupt een einde komt aan zijn debuut op het Franse gravel. Bloks zou morgen normaal spelen, maar zijn Australische tegenstander mag nu zonder te spelen door naar de volgende ronde. In de ronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zijn vierde ritzege gepakt. De Deense roze truidrager van Visma Lise Bike was bergop opnieuw de sterkste. Hij reed op 7 kilometer van de finish alleen weg en kwam solo aan. De Oostenrijker Felix Gall finishte als tweede op ruim 1 minuut, net voor Jai Hindley. In het algemeen klassement verstevigt Vingegaard zijn leidersplaats. Gall schuift dankzij zijn tweede plek op naar de tweede plaats in de stand. Vanavond en vannacht blijft het helder en warm. Het werd de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Ook morgen veel zon, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk wel kans op lichte regen.
1: Oei. Is dat? Regen? Ja, hoe warm is het bij jou in de file? Stuur even de temperatuur door van je dashboard. Want er is wel wat file E17. Tussen Haasdok en Antwerpen-West verlies je meer dan een uur. Antwerpse Ring. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 50 minuten. A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord ook 50 minuten. A12 tussen Bever en de Tijsmanstunnel een half uur vertraging. Half uur op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Binnenring van Brussel ook een half uur van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. 25 minuten op A12 van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En A12 tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Noord ook 25 minuten. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor minder dan 20 minuten. Al goed.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: De beste soundtrack van je maandag. Nee, dinsdagavond natuurlijk. Die ga ik voor je draaien. Nu Jaden Borsen en David Guetta. Let's go. Top.

0: voorleggen is deze. Is dit de hit van de zomer? Voor mij wel. En voor jou. Another. And talk to you.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: Ja, ja.
2: Come on.
0: Turn it up, baby.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Op een dinsdag die voelt als een maandag. Ik was mee hoor met het verhaal, mopje van daarnet. Als je net in een snikhete auto gestapt bent, waar je een ei kan bakken op je dashboard en waar je handen verbrand aan je stuur, dan gaan we nu samen stoom aflaten in de party room. Ik heb er zin in. Draai de ramen open, volle bak open als je in de auto zit en zet die summer vibes maar harder. En voor iedereen die nu al buiten luistert, dit zijn de hits om bij te smelten het komende uurtje.
3: Drums, please.

Cold Heart, voor wie net buiten komt uit de koelheid, uit de frigo-afdeling. Elton John en Dua Lipa. Dit is de wereldberoemde DJ Diplo. Amerikaanse DJ Diplo heeft een set gedraaid op een kinderfeest. Denk je waarschijnlijk van ja, Diplo draait hier niet enkel van die mega grote events. En wel, het was een kinderfeestje van zijn zoon. Hij en zijn klasgenootjes hadden net de kleuterschool verlaten, dus tijd voor een feestje. En ideaal dan natuurlijk als je zo'n bekende vader hebt als DJ. Dan komt hij natuurlijk draaien. En ik heb hier een klein fragmentje mee. Van

Ja, en al die kindjes door dolle heen en maar springen, hè. Op de set van Diplo, op dat feestje van de kleuterschool. Check het op de social media. Leuk om te zien. Welke DJ zou er bij jou eens op school mogen komen draaien voor het afscheid? Einde van het jaar. Laat maar komen in de Top Radio BE-app. Dit zijn de McKenzie en Jesse. All I Need.

0: set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

DJ Licious was een van de DJ's die draaide op het kampioenenbal van Club Brugge. Dat was Voices, waar nog op een andere plaats was er feest. En dat was afgelopen nacht in Amerika. Vannacht werden de American Music Awards uitgereikt. De meest prestigieuze Amerikaanse muziekprijzen zijn dat. En de grote winnaar was erbij. BTS, Zuid-Koreaanse K-pop band. Je kan ze onder andere kennen van... deze Dynamite. En daarnaast viel ook Bruno Mars in de prijzen. En Sabrina Carpenter. Ze kregen er elke drie prijzen. Grote tegenvaller van de avond was dan weer... Taylor Swift. Ze ging zonder prijs naar huis. Dat hebben we ook nog niet veel meegemaakt in van die wedstrijden. Naast de prijsuitreiking was er ook een optreden van de Pussycat Dolls, die daarmee al een voorproefje gaven van hun reunieconcerten die eraan komen. En dat klonk zo. Dontje. Dontje. Ja, sfeer zat daar goed.

0: Superzomerse track, World Hold On van Bob Sinclair. Zometeen goed bevonden in 30 seconden nieuwe muziek die ik ga testen. Oproep, warme oproep aan nieuwe producer om dat in te sturen, topradio.be. En straks is een track van Geert van de Meuter die zijn kans mag wagen. En als je op de radio komt, dan wil je sowieso een professionele audiomastering. Extra redenen om mee te doen. Check maar eens onze website. We zien waar je met de cabrio best in de file kan gaan staan. Hier trouwens een aantal dashboard temperaturen die zijn ingestuurd. Ellen zegt 35 graden op het dashboard. Wat is dat? Jan, 39 graden. Ja. Die zal toch een klein beetje in de zon staan dan die auto. Maar of warm is het sowieso. En file is er ook. Helaas, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Meer dan een uur, bijna een uur Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Half uur E34 tussen Melzeel en zit aan de linkeroever. En A12 tussen viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid ook een half uur. Andere plaats in een vertraging, max 20 minuten.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig, schat.
7: Ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immos Koopman!
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
15: Torfs! Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
15: En dan met een promo die kan tellen.
16: Steek je de honger die komt.
15: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
17: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
18: Dit is top. We make you move.

0: Just the way you are. Daarmee kom je het verst in het leven.
1: Heb ik eens gelezen.
0: Milky was dat.
2: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En voilà, een nieuwe track gaat zijn kans wagen. En daarvoor gaan we kennis maken.
2: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daarmee gaan we kennis maken met... Even kijken met Geert hier daar. Terwijl hier een en ander verkeerd loopt. Maar een momentje.
2: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Voilà, dat gaan we opnieuw doen. Geert, goedenavond.
3: Goedenavond, Wouter.
0: Ja, bekend onder de artiestennaam Nes da Silva, zo is het, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Waarom heb je meegedaan met dit item?
3: Omdat we vinden dat het een groot nummer is en het verdient om op jullie playlist te komen, hè?
0: Het verdient meer?
3: Ja.
0: Oké, okay. Hoe lang maak je zelf al muziek?
3: Dat is al enkele jaren eigenlijk, met een bevriende zangeres. En dit is een van de nummers dat we samen geschreven hebben.
0: Ja, we horen straks inderdaad zangeres, klok van de stem ook. En dat nummer is speciaal voor haar geschreven dan, of?
3: Niet speciaal eigenlijk. Het origineel was eigenlijk een ballade. En daar hebben we de song een beetje aan het rondpitchen geweest. En zelfs Natalia was eigenlijk geïnteresseerd om het uit te brengen. Maar dat is dan uiteindelijk toch niet doorgegaan. En dan hebben we Vanessa ontmoet, dat was Nessa Silva, en die stem paste perfect. En dan hebben we een drum and bass mix van gemaakt.
0: Ja, oké, want die drum and bass versie gaan we draaien zo meteen. Ik vraag het toch maar eventjes, in de wereld van AI, heb je het met AI een beetje gemaakt ook? Of is het volledig zelf gecomponeerd?
3: Nee, allemaal zelf menselijke hand.
0: Geen AI, oké.
3: Okay. Nee, geen AI.
0: Honesty heet het nummer, waarover moeten we eerlijk zijn?
3: Tegen elkaar vooral, denk ik. Hè. Dat zeker als je een verliefd of een getrouwd koppel bent, dat je blijft eerlijk zijn tegenover elkaar. En dat is eigenlijk een beetje wat erachter zit, achter het nummer.
0: Dat is de boodschap. Oké, okay, en ook eerlijk je mening geven, zometeen goed bevonden of niet goed bevonden. Geert, we gaan 30 seconden kans geven, komen straks terug met resultaat. Is dat goed?
3: In orde, hartelijk
2: bedankt. Goed bevonden in 30 seconden.

0: Oh, en daar zijn de 30 seconden al voorbij. Wat gaan we ermee doen? Met deze Honesty van Ness da Silva. Ik leg het in jouw handen. Wil je hier meer van horen? Meer dan de 30 seconden, dat stuur je goed bevonden in de Top Radio BE-app. Of zeg je van, nou, dit volstaat, dit gaat toch niet mijn ding zijn vanavond. En dan mag je ook eerlijk je mening geven natuurlijk, dan wordt het niet goed bevonden. De kritische luisteraar van Top heeft het nu voor het zeggen. Gaat deze track verder dan 30 seconden of niet? En zoals steeds graag met een woordje uitleg erbij. Dus goed bevonden of niet goed bevonden. Het kan gratis ingestuurd worden in de Top Radio BE-app. Het ligt allemaal in jouw handen. En ook de toekomst van deze track van Ness da Silva. Dus oordeel maar.
1: Dit is

to Fabiola, Niels van Zandt, nieuwe versie Everywhere I Go Flashback. Wow, dat zit zo hard bij elkaar over die honesty van daarnet. Goed bevonden of niet goed bevonden? Ja, geen excuses, gewoon eerlijk je mening geven. Jij beslist hoe straks je radio klinkt.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.

0: Armin van Buren en This Is What It Feels Like. Het is tijd voor goed bevonden of niet goed bevonden in 30 seconden. En het ging over deze track. Honesty van Nes da Silva.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daar is Geert terug. Geert, ben je nerveus om de resultaten te horen?
2: Het is een beetje spannend uiteraard. Maar
0: ja, ik ga zeggen, het is mega spannend, Geert. Het ligt,
2: okay.
0: Ja, en ik kan het eerlijk zeggen, het ligt enorm dicht bij elkaar. Mm-hmm. En ik ga je zeggen wat hier allemaal, een paar berichten lezen, wat hier allemaal is binnengekomen. Eddie stuurt voor mijn zomerse track, dus goed bevonden. Dat begint al goed, hè?
2: Dat begint heel goed.
0: Ja, Marina zegt hier ook, goed bevonden.
2: Mm-hmm.
0: Steven die zegt, goed bevonden, vooral de zangeres, de beat ertussen, dat was niet echt mijn ding. Kan je daar eens in komen?
2: Ja, de smaken verschillen, hè?
0: Ja. Maar er is er ook nog een ander kamp. Benny zegt, sorry, niet goed bevonden. Het komen niet bekoren. Ik heb hier ook nog Bart, ook niet goed bevonden. Olivier zegt ook, niet goed bevonden. René, nope, niet goed. Sylvia, sorry, maar deze keer toch ook niet goed bevonden. Elias zegt ook, ja, toch niet echt 100% mijn ding, niet goed bevonden. Dus ik vrees... Net niet, Geert.
2: Oei.
1: Niet goed bevonden.
0: Ik vind het zo jammer, want het is echt zo dicht bij elkaar. Maar ik moet eerlijk zijn en de knoop doorhakken. Dus ja, voor vanavond zal het helaas bij de 30 seconden blijven. Maar je hebt fans, dat sowieso. Maar je hebt er ook die dan een beetje minder fans zijn. Dus wie weet, met de volgende nummer kan je iedereen overtuigen, hè?
2: Voilà, we gaan verder schrijven en zien wat we kunnen...
0: Zeker doen, want hier blijft het 30 seconden voor jouw track, Honesty, maar je krijgt wel erbovenop een professionele audiomastering voor volgend nummer, dus dat heb je wel verdiend, hè?
2: Oké, dat is heel vriendelijk, hartelijk dank daarvoor.
0: En de zon blijft sowieso ook schijnen.
2: Ja, okay. Kom op, gerust.
0: Nee, Geert, ik wil je bedanken om mee te doen en wie weet tot de volgende keer.
2: Oké,
0: zal ik je zeggen.
1: Dandas Music, professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dandas Music.

0: Sousa, Too Cool To Be Careless. Ah, zo jammer voor Geert, hè, dat ik dan zo slecht nieuws moet mededelen. Dat doe ik niet graag.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Maar bon, volgende week misschien weer beter. Wie zal het zeggen? Blijf ze vooral insturen. Topradio.be, je nieuwe tracks. Want ja, dat is het item natuurlijk, hè, Kurt.
2: Klopt, weten het niet.
0: Op voorhand. En de luisteraar is de boss. Is het ook? Is hij ook bij jou natuurlijk in je show, hè?
2: Het zal wel zijn, het zal wel zijn. En straks komen er allemaal battles aan met oud-nieuw.
0: Oud-nieuw?
2: Een oude track?
0: Voor later op het jaar.
2: Ik weet het. Of ik loop al heel veel voor of ik loop achter. Het is dat je het bekijkt. Maar in ieder geval, een oude track en een nieuwe track van dezelfde artiest of dezelfde groep.
0: Geef eens een voorbeeldje.
2: Wel, bijvoorbeeld de Milk Inc. Lavash. Daar is het ooit mee begonnen. En de nieuwe Madison tegenover elkaar.
0: Oké, dat gaat leuk zijn. Oké, ik kan weer meedoen met dance battles bij Kurt. Ik wens je een heel mooie avond.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
0: Dit is Top.
2: Precies 7 uur, dan is er Simon met de Top Headlines. Hey, goedenavond Simon.
3: Goedenavond. Het is nog altijd onduidelijk waarom een schoolbus vanochtend door een gesloten slagboom reed en werd gegrepen door een trein in Buggenhout. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee tieners om het leven. De twee overleden jongens komen uit Bornem. Het parket onderzoekt alle pistes. De chauffeur had alvast een blanco strafregister en de treinbestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het treinverkeer zal in de vroege avond langzaam heropstarten over één spoor. In het tennis moet Alexander Bloks met een enkel blessure forfait geven voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze 21-jarige landgenoot sloeg op training zijn enkel om, waardoor er abrupt een einde komt aan zijn debuut op het Franse gravel. Bloks zou morgen normaal spelen, maar zijn Australische tegenstander mag nu zonder te spelen door naar de volgende ronde. In de ronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zijn vierde ritzege gepakt. De Deense roze truidrager van Visma Liesebike was bergop opnieuw de sterkste. Hij reed op 7 kilometer van de finish alleen weg en kwam solo aan. De Oostenrijker Felix Gall finishte als tweede op ruim 1 minuut, net voor Jai Hindley. In het algemeen klassement verstevigt Vingegaard zijn leidersplaats. Gall schuift dankzij zijn tweede plek op naar de tweede plaats in de stand. Vanavond en vannacht blijft het helder en warm. Het werd de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Ook morgen veel zon, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk wel kans op lichte regen.
2: Dankjewel Simon. En het mag dan wel de warmste dag geweest zijn. Het is ook precies de avond waarbij er heel veel file is. En misschien ook wel de langste fileavond, althans toch op een dag dat ik hier sta. Goed, even het overzichtje. Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je er een klein uur bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 45 minuten extra. E34 naar Antwerpen. 45 minuten extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de A12 ook al naar Antwerpen. Een half uur extra tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En dan zijn we er nog niet helemaal, want op de Antwerpsring richting Nederland moet je er ook nog eens een twintigtal minuten bij tellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En vanaf Antwerpen-West dus een klein uurtje richting Borgerhout. Mannekes, mannekes, mannekes, wat is dat allemaal?
0: Zeg? Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
2: Ik voel het, je hebt nood aan hele goede muziek en vooral ook aan goede battles. En wel, ik ga daarvoor zorgen. Zeg. Tot 9 uur na Offenbach en Oscar met K, dan is het zover.

0: Volgende week kan je dankzij Top Delivery een tankkaart winnen met daarop 1000 euro dat je kan spenderen. Ja, om te tanken uiteraard. En ik snap het dan wel dat je dat wil winnen. Uiteraard, inschrijven kan via topradio.be en de Topradio BE-app. Maar om daarvoor nu meer dan 3 kwartier in de file te gaan staan richting Antwerpen, dat is nu toch ook weer niet nodig.
1: Dance Battle, Dance Top 1000.
0: Ik heb het zo'n scherpje waar ik al die files kan opvolgen. En het is op dit moment niet het ideaal moment om richting Antwerpen te rijden. Laten we het daarop houden. Als je nog een terrasje kan doen, doe dat dan vooral. En stem ook mee in de Topradio BE-app. Want de hele avond tot 9 uur ga ik jouw battles voorschotelen tussen een oude en een nieuwe track van dezelfde artiest. En ja, de eerste heb ik dat straks eigenlijk al verklapt, zo net voor 7 uur bij Wouter. Sowieso komt Milk Ink langs, maar de vraag is alleen met welke track. Je kan ervoor gaan beter voor eentje uit 1996. En dan stem je voor deze Lavage. En dan krijg je die dus over een dikke 5 minuten. En dan moet je vooral een 1 doorsturen als bericht via de Topradio BE-app.
2: Music is my medicine. My medicine.
0: Maar je kan ook gaan voor een track die 30 jaar jonger is. Ja, die is uit sinds dit jaar natuurlijk. En nog niet zo heel lang hebben ze Madison uitgebracht. 2 tracks van Milk Ink. Het is aan jou eigenlijk om te stemmen. Wie van die 2 mag er passeren? Ga je voor Lavage? Dan moet ik een 1 hebben als bericht via de Topradio BE-app. Of ga je toch voor die Madison, de meest recente? Ja, je weet wat je moet doen. En nu een 2 doorsturen via de app.

lieve woordjes van Gary Pond. Je kon er net stemmen via de topradio. B-up ga je voor Lavash van Milk Inc. Ja, dan wordt het deze natuurlijk. Of ga je voor een track die 30 jaar jonger is. Music is my medicine, my medicine. Ja, dan wordt het dit over een kleine minuut op top. Dance Battle, Dance Top 1000. Wat is er zo al binnengekomen via de topradio B-up? Ik heb natuurlijk stemmen gezien voor beiden. Al kan ik al wel verklappen dat er één duidelijke winnaar is. Maar voor het zover is, even meegeven dat vrijdag 23 oktober een interessante dag is als je fan bent van Milk Inc. Of de dag daarna, zaterdag 24 oktober.

oktober ook, want dan gaan ze het oude sportpaleis, de Afwasdome heet dat daar tegenwoordig, nog eens op zijn kop zetten natuurlijk, met 30 jaar Milk Inc. En de kans is groot dat die twee tracks die je daarnet hebt gehoord, dat die allebei wel gaan passeren. Daar ben ik eigenlijk rots van overtuigd. Maar ja goed, welke passeert er nu? Gaan we voor Lavash of gaan we toch voor die nieuwe Madison? Wel, ik heb onder andere een stem gezien van Johan uit Rotselaar. Speciaal voor Linda heeft hij erbij gezet. Ook Peter uit Mal of Benny uit Halen. Of Eddie bijvoorbeeld. Die zijn gegaan voor nummer 2 van daarnet. Dat wil zeggen Madison. Eddie heeft er ook bij gezet. Keuze 2, want dat is de muziek. Het enige middel tegen mijn spierziekte ALS. Ja, Madison. Maar ik zag ook een stem van Yves uit Tendermonde. Jimmy uit Leopoldsburg. Floris uit Peutinchem. Danny uit Beernem. Jasmin uit Kortrijk. Melanie uit Zeelen. Arne uit Waregem. En ze kan ik nog doorgaan, dus... Het was redelijk duidelijk. Nummer 1 is de winnaar van deze battle, Lavash Milk Inc.

0: bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
3: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt? Dus?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Mariah, maar vooral Dom Dolla natuurlijk. Die sound die haal je er onmiddellijk uit. En Dreaming.
1: Dance Battle Top Schaamteloos.
0: Als je fan bent van Top Schaamteloos, dan weet je dat je natuurlijk op zaterdagavond hier aan het juiste adres zit. Want vanaf 6 uur tot middernacht op de zaterdag is Jeroen er met Top Schaamteloos. Maar eigenlijk kan dat gewoon dag en nacht, 24 uur op 24, via onze online zender Top Schaamteloos. Die kan je gewoon vinden in de app of op topradio.be. En een kerel die daar al is passeert, zowel op de zaterdagavond als gewoon ook via onze online zender, dat is een kerel uit Den Haag, Paul Elstak. En als je Paul Elstak hoort, dan denk je natuurlijk aan die track, dat klein bescheiden hitje van hem, dat hij gemaakt heeft in 1995, 31 jaar geleden. Waren we zot van dit? En het coole is, nu zijn we daar nog zot van. Dat is bewijs dat hij het goed gedaan heeft. Rainbow in the Sky is keuze 1 in deze battle. Maar ik had er straks al verklapt dat het een oude track en een recente track van dezelfde artiest gaat zijn. Diezelfde Paul Elstak heeft op een gegeven moment in 2016 samengewerkt met de kerels van Je Broer. En dan werd het dit.
2: Ik ben

En nu sta je eigenlijk om te stemmen. Hè. Waar ga je voor? Ga je voor de ultieme classic uit 1995, Rainbow in the Sky van de Pollen? Of ga je toch voor net het iets steviger werken en Kind van de Duivel? Nu ben ik eens benieuwd eigenlijk wie dat er gaat winnen. 1 of 2 is welkom via de topradio BE. Je mag het doorsturen in een berichtje, zetten vooral ook bij waarom je daarvoor stemt. Je mag het ook inspreken met een voiceclipje. Of in jodelen of zo. Al ja, alles is welkom via de Topradio BE app.

0: voor het geval je het nog niet warm genoeg had natuurlijk, heeft Henri Pijver nog een nieuwe track gemaakt die het nog net iets warmer maakt. Sola was dat. Ja, en deze maakt het ook een beetje warmer eigenlijk. Hè. Dit is natuurlijk Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Onder andere Sammy uit Asseneden heeft daarvoor gestemd. Ah ja, dat denk ik toch dat hij dat ermee bedoelt.
1: Nummer 1.
0: Ja, en ze gaat er nog eindeloos door. In ieder geval, dat is dus een stem voor nummer 1 die al binnen is. En dat wil zeggen dat je dan over een kleine 5 minuutjes Rainbow in the Sky hoort. Maar het kan ook gaan voor een andere track van Paul Elstak.
2: Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten als op elke dag.
0: En dan zit je onder andere in het kamp van luisteraar Tim, die doorstuurt je broer groetjes uit Ibiza. Oh, doe ze allemaal de groeten terug. En ook luisteraar Danny stuurt door nummer 2. Gas geven op top. Ah, wel kijk, straks gaat het misschien in orde komen. Een plaats waar je net iets minder gas kan geven, jammer genoeg eigenlijk, is op de E34 richting Antwerpen, want je moet er 40 minuten bijtellen nog altijd vanaf Melcelen tussen Sint-Anna-Linkeroever. E17 naar Antwerpen, 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpsring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. En Antwerpsring richting Nederland, 20 minuten extra ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En verder door ook nog eens 10 minuten extra tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Wat een lange file zeg. Als je daar nog niet in staat in de files die ik daarnet heb opgesomd en je belandt in een andere file, heb ik wel goed nieuws voor jou. Maar dat zou je 10 minuutjes of minder mogen kosten qua extra reistijd.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend?
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: altijd een beetje vreemd, dit nummer horen terwijl de airco op mijn gezicht blaast. Dat is waar. Er is iets tegenstrijdig aan die twee, maar goed. Marshmallow en Farrokko natuurlijk en Esta Vida.
1: Dance Battle Top Schaamteloos.
0: Je kon dan net stemmen via de topradio BE op nummer 1, Paul Elstak, Rainbow in the Sky, nummer 2, ook Paul Elstak, maar dat was samen met je broer en Kind van de Duivel. Twee tracks waar een dikke, wat is het, 20 jaar tussen zit eigenlijk. De ene komt uit 1995, de andere uit 2016. En je kon stemmen via de topradio BE op wat het gaat worden. Felix onder andere stuurt door, Kind van de Duivel, mijn levensmotto. Wat zie ik nog allemaal passeren, ook laten we eens lekker gek doen. We gaan voor nummer 2, Bob uit Malle, die vindt het een onmogelijke keuze. Beide zijn geweldig, meer van dat. Dank je Bob, om absoluut niet te helpen, maar toch denk je, merci voor jouw berichtje natuurlijk. Eddie gaat voor nummer 2, Jelle gaat dan weer voor nummer 1, Alain gaat voor nummer 2. Als ik alles bij elkaar optel, jawel hoor, zitten we aan bijna 70% van de stemmen voor de recente track. Moet ik al mijn excuses aanbieden aan Benny, want die zegt als het origineel niet beter is, of beter, nee, je moet bij het origineel blijven, dat zegt hij. Ja, dat gaat het dus dit keer niet worden. Maar misschien straks wel, want er komt nog een battle aan. Maar eerst genieten van je broer en Kind van de Duivel.

recent uitgebracht. Deze Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It, maar eigenlijk is die track niet nieuw, want hij ligt al een paar jaar eigenlijk op het schap van die twee mannen. Maar goed, hey, straks komt Shakira eraan met haar bezoekje aan de zoo en daarna is het tijd voor een nieuwe battle. Het wordt er eentje van Bob Sinclair. Twee tracks van hem, een oude en een nieuwe tegenover elkaar. En jij kan natuurlijk weer stemmen via de app.

Zoo, Shakira en Zoo. Dance Battle, Dance Top 1000. Het is tijd voor de laatste battle voor 8 uur. Want na 8 uur komen er nog 3 battles aan. Jij bepaalt nog altijd welke track je graag wil horen. Dat doe je via de topradio BE door een 1 of een 2 door te sturen. En het zal sowieso een track zijn van Bob Sinclair. We kunnen gaan voor eentje van 2005. En dan wordt het dit. Een beetje fluiten samen met een Bob. En vooral genieten van het weer, dat daar vlotjes 30 graden haalt. Althans toch daar straks. Nu is het al een klein beetje afgekoeld, klein beetje. Heel veel zal het nog niet zijn. En het kan nog wat warmer worden dankzij deze Love Generation, als je ervoor stemt. Maar dan moet je dus een 1 doorsturen. Maar je kan ook gaan voor een recente track van hem. Allee, het is te zeggen van vorig jaar, 2025. Toen heeft hij Cruel Summer uitgebracht.

En nu is het jou natuurlijk om te stemmen wie van die twee mag er over een kleine 5 minuten in jouw oren te horen zijn. Ga je voor het gefluit van Love Generation, dan moet je dus een 1 doorsturen. Of toch deze Cruel Summer, dat is dan de recente track van Bob Sinclair. Dan moet je nu een 2 doorsturen via de Top Radio BE app. 1 of 2, het is welkom nu via de app. Zo is onderweg Jelly Roll en Run It. En ook nog Lana Del Rey met Hoe Kan Het Ook Anders, Summertime.

0: Luisteraar Nathalie was er straks al bezig met haar loopje. Wel, deze Jelly Roll and Run. Het heeft zeker ook geholpen. Dance Top 1000. Ja, wel, ook Kind van de Duivel heeft dat straks ook geholpen natuurlijk, want dat was de winnaar van de vorige battle. Het zijn allemaal battles waarbij een oude track tegenover een nieuwe track wordt gezet. En het is ondertussen 1-1 in de tussenstand. Ja, heel lang geleden, een dik half uur geleden, waren het beter twee tracks van Milk Inc, Lavash en Madison. Lavash heeft toen heel duidelijk gewonnen. Paul Elstak, Rainbow in the Sky en Paul Elstak met je broer en Kind van de Duivel. Ja, dat is dus Kind van de Duivel geworden. En nu gaat het tussen de twee tracks van Bob Sinclair. Love Generation is nummer 1, een track uit 2005, en Cruel Summer is nummer 2, een track van vorig jaar, van 2025. En als ik zo kijk naar de stemmen die binnenkomen, is dit al de spannendste battle van de drie die er deze avond gepasseerd is. Ik zie onder andere Steve nog. Het mag 2 zijn voor mij, omdat het toch bijna zomer is, stuurt hij door. Zie ik nog allemaal. Eddie gaat ook voor nummer 2. Tony gaat ook voor nummer 2. Maar er is ook nog wel het clubje van de mensen die eigenlijk nummer 1 niet zo vaak horen en er daarom voor stemmen. Zoals Delphine bijvoorbeeld. 1, dat was toch een topschijfje. Dat is veel te lang geleden dat ik die gehoord heb. Delphine uit Nazareth stuurt dat door. En ook Steen uit Mechelen gaat voor nummer 1. Als ik alles bij elkaar optel, zit ik aan maar 52% van de stemmen. De vraag is natuurlijk, is die voor die oude of die nieuwe? Wel, het is dit geworden.
1: Dit is top. Hi guys, this is Bob Sinclair.

iets over acht, dan is het altijd tijd om iemand anders een battle te laten voorstellen. Dark E is straks aan de beurt. Welke twee tracks ze in de battle heeft gegooid, wel je ontdekt het straks. Top.

0: Michael Beltran en In My Soul. Guest Battle. Elke dinsdag iets over acht, dan is het aan iemand anders om hier een battle voor te stellen. Wie dat is, dat heeft de vorige DJ bepaald. En mijn fameuze DJ-ketting die is vandaag beland bij Christophe, die je beter kent als Dark E. Goedenavond, Mr. Dark E.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, ik heb zo eens online een beetje rondgespeurd en dan kom je al snel terecht bij zo van die websites waar dat DJ's een beetje reclame maken voor zichzelf. Mm-hmm. En als ik dat mooi in het Nederlands vertaal, dan heb ik op een gegeven moment iets gevonden als Dark E is altijd al gefascineerd geweest door rock, pop, blues, tot elk denkbaar elektrische muziekstijl. Dat kan toch niet dat je alles goed vindt?
1: Nee, al wel. ik vind bijna alles goed. Ik ben effectief iemand die... Die in alle soorten muziek in een bepaalde vibe zoekt en vanaf dat ik die vibe heb, ja, dan kan ik er ook al echt helemaal in meegaan.
0: Ja?
1: Muziek waar ik misschien minder een bepaalde vibe in vind die me aanspreekt, ja, slager, carnavalsmuziek en dergelijke, als het zoiets te...
0: Allee, zo'n mooie Polonaise en zo, nee? Polonaise, nieuw ding?
1: Oh, ik vind dat moeilijk. Op dat moment ben ik echt heel blij dat ik bijvoorbeeld achter de DJ-boot kan staan in plaats van in het rijtje. Maar ik zeg niet dat dat nooit in een dronken bui ooit ergens lang geleden gebeurd is.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Nu, hier bij ons, de mannen van de ochtend, Jeroen en Koen. Vooral Jeroen is heel, heel zot, maar echt heel zot van dit hier. Dat is de winnares van het Eurovisie Songfestival, Dara. Is dat iets dat jou kan bekoren? Kan je daar een goede hardstyle versie van maken?
1: Op het moment dat het vocaltje er zo in kwam, dacht ik van oké, hier valt misschien nog wel iets van te maken, maar alles dat er onderaf ging, ja, dat gaf mij zo'n beetje Crazy Frog vibes of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dus nee.
0: Ik snap het wel eigenlijk, Crazy Frog, ja inderdaad, dat is ook een kerel die dat, die levendige herinneringen aan eigenlijk, maar die is ook een beetje schaamteloos, hè?
1: Voilà. En uiteindelijk, ja, er zijn ook heel veel mensen die er wel gewoon lekker op gaan, dus in die end, ja, dat is een beetje... De smaken en kleuren, daar gaan we niet over discussiëren. Hè?
0: Dat is waar, dat is waar. Aan de telefoon Mr. Dark E, een man die je vooral kent van het iets stevigere genre eigenlijk. Jij hebt twee tracks in de battle gegooid. Voordat we ze gaan laten horen, het zijn twee uiteenlopende tracks, hè?
1: Yes, absoluut. Ik heb ervoor gekozen om eigenlijk iets erin te steken dat wat commerciëler is. Dat is ook, het zijn eigenlijk alle twee van de geleased tracks. Dus zijn tracks die nog niet 100% af zijn, maar laten we zeggen, zo goed als af.
0: Dat hebben we altijd graag. Dat hebben we echt altijd graag. Zo unreleased tracks. Oh, mijn hartje. Het is nu al groter aan het worden.
1: Voilà, dat is iets. Vroeger, als je dat in de platenwinkel, dan kwam je nieuwe platen tegen. Tegenwoordig komen mensen aan DJ Boot al de plaat aanvragen voordat je ze zelf hebt leren kennen. Dus voilà, bij deze kunnen mensen op deze manier mensen leren kennen. In ieder geval, ja, ik denk mensen die mij wat kennen als DJ, die weten dat ik wel een voorkeur heb voor heel trancy, vibe dingen. En het meer donkere dat ik erop ingestoken, ja, dat neigt echt naar anders toe. Ik zou dat niet commercieel durven noemen, maar wel gewoon helemaal staande voor wat ik doe. Het andere is misschien iets commerciëler, maar ook wel typisch de sound die ik wel vaker gebruik. Dus ik ben super benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden, want ja, over het algemeen vindt het commerciële het van het iets alternatiever qua idee, zeg maar dat is misschien net daarom dat ik die twee tracks tegenover elkaar wil zetten.
0: Jawel, we gaan eens gewoon luisteren welke twee tracks je tegenover elkaar hebt gezet. Als je gaat voor nummer 1, dan ga je voor CRW en I Feel Love, zo is het.

Als je benieuwd bent naar meer van deze I Feel Love, het moet juist zijn, van CRW, ja, dan moet je een eendo sturen als bericht via de topradio BE. Maar het kan ook gaan voor een andere track, dan wordt het Dark E en Ghost Voices en dan krijg je dit straks.

0: met een dag zijn.
1: Ideaal.
0: Sowieso. Zaterdag Lost Memories. Heel leuk. Ja, classic feest in Breda.
1: Ja?
0: Daarna nog op een... Ik moet het zelfs even gaan opzoeken, maar het is een... Het schiet gewoon even volledig uit mijn hoofd weg. Dus ik
1: zal ondertussen vertellen dat Delphine zowel 1 als 2 wil horen. En wat zie ik nog allemaal? Arne gaat voor nummer 2 en Vince gaat ook voor nummer 2. Dan hebben we dat al even meegegeven. Dus voorlopig is nummer 2 aan het winnen. Maar laat jezelf nog gaan, hè, via de Topradio BE-app. En dan kom ik terug naar jou, yes. Mr. Dark E. Zeg het eens.
0: Yes. Rich Pleasure XL. En ik moet deze week nog aan mijn outfit werken om daar te kunnen gaan draaien.
1: Ah, voilà.
0: Dat wordt heel leuk. En dan ja, de Legacy Festival, het Sunrise Festival, een District Event.
1: De bekende.
0: Er zitten best wel leuke festivals in de komende maanden.
1: Ja. Mm-hmm. Ik zie nog een berichtje binnenkomen van Kevin, die stuurt door. Nummer 2, Ghost Voices, lijkt me meer een Dark E-stijl. Juppa, ideaal voor, en dan moet ik de rest even kijken, ideaal voor even los te gaan op een hete zomerdag.
0: Ja, het is ook een plaat. Hè. Het is vooral ook dat er wat er aan vooraf gaat, zal ik maar zeggen. De breaks en zo, dat is voor mij super belangrijk. Mm-hmm. De drop, dat gaat er hard voor dat de mensen op gaan, maar ik denk dat de sfeer vaak heel hard schipt in de breaks. Dus ja, ik ben benieuwd. Als het haalt, dan zullen we het live op de radio horen.
1: Klopt inderdaad, over een dikke 5 minuten ga je het weten. 1 of 2 is welkom. Mr. Dark E, ik ga je wel laten gaan. Ik ga je wel laten genieten van een of andere cocktail of wat dan ook. En laten uitzweten vooral. Maar ik heb nog één vraagje. Volgende week wil ik met iemand anders bellen. Met wie en waarom?
0: Ik zat te denken aan QIC. En waarom? Ja, QIC en Luc is heel lang een collega geweest in iComplex, dus een discotheekcomplex die veel mensen ook nog wel gaan kennen van vroeger. Een hele gewaardeerde collega. Maar daarnaast, ik denk dat hij op veel vlakken dingen heeft die dat ik niet heb. En misschien ook wel andersom, als in een van de meest technisch begaafde... Ja, audiofielen die ik persoonlijk ken, dat plaat ik natuurlijk ook altijd echt super strak. En dat is iets dat ik tot op heden nog altijd niet onder de knie heb, zoals hij dat gewoon, ja, uit zijn mouw lijkt te schudden. Dus ik heb enorm respect voor hoe dat hij zijn platen in elkaar steekt en kan laten klinken. Dus QIC.
1: Voilà. QIC wordt de man waar ik volgende week mee ga bellen. Yes. Beste Dark E, dikke merci dat ik jou eventjes mocht storen. Geniet nog van het ideale weer. En over een dikke 5 minuten ga je weten welke track uiteindelijk de winnaar geworden is. Ik wens jou een hele fijne avond en merci voor je tijd, man.
0: Dankjewel, ook voor jullie een fijne avond.
1: Joe.

beetje fluisteren. Altijd goed. Zipporah en Lotus Eater. Guest Battle. Elke dinsdag iets over 8, dan krijg je een andere DJ te horen die twee tracks voorstelt. En vandaag was dat Dark E. En als je toevallig de twee tracks gemist hebt, wel, zijn nummer 1 was CRW en I Feel Love. En hij heeft hem gezet tegenover een track van hemzelf, Dark E en Ghost Voices. En dan wordt het dit straks. Ghost Voices dus van Dark E. And the winner is... Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Wie is de winnaar geworden van de battle? Wel, als het van Christophe afhangt, dan wordt het de nummer 2. Zie ik nog eenmaal passeren. Kevin die gaat voor nummer 2. Een andere Kevin trouwens ook. Arne gaat voor nummer 2, omdat 1 gaat winnen, zit hij erbij. Ja, maar ja, als we zo gaan beginnen. Stefanie die gaat dan weer resoluut voor nummer 1. Mike gaat voor nummer 1. Lieven gaat ook voor nummer 1. Doe maar 1. Ik sluit mij aan bij Delphine, zit hij er ook bij. Ja, dat was de andere luisteraar die dan eigenlijk vindt dat ze allebei mogen passeren. Maar ja, kijk, dat is tegen de regels van het spelletje natuurlijk. Ik heb alle stemmen bij elkaar geteld en ik moet zeggen, het is best spannend geweest. Het had bijna Ghost Voices geweest, dat wil zeggen nummer 2. Maar dan is het eigenlijk een beetje de schuld van Chris, die ik er zie via de topradio BE heb, die er eigenlijk voor gezorgd heeft, en Mike trouwens ook, dat de slinger een klein beetje doorgeslagen is richting nummer 1 en wordt toch CRW en I Feel Love. En is dat de winnaar van deze guest battle, waar Dark E dus voor de volle 100% voor iets tussen zit?

0: De winnaar van de guest battle Dark E en vooral ook CRW en I Feel Love.
1: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket,

0: isolatie en voor een biljartvlak terras.
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. Tomrotiers.be.

0: Never Forget You. Ja, Never Forget, dat is ook hetgene wat ik dacht toen ik een paar maanden geleden plots dit hoorde in de partyroom bij Wouter.
1: Ik ben niet zo de filler als een... Ik wil er niet anders uitzien dan dat ik eruit zie.
2: Ik las iets over die spuitjes wat daarin zit.
1: Ja, sperma. Zalm-DNA.
2: Wat?
1: Zalm-DNA.
2: Maar zei je sperma, wat is dat?
1: Ja, zalm-sperma.
2: Zalm-sperma.
1: Ja, zalm-DNA ligt het dicht bij het menselijke DNA. Ja. En als dat wordt ingespoten, dan stimuleert dat eigenlijk de aangroei van jouw eigen collageen.
2: Fantastisch.
1: Waardoor dat je eigenlijk terug een jongere huid krijgt. En voilà, dit is het resultaat.
2: Dit is jouw wondermiddel,
1: absoluut.
0: Ja, wat is dat allemaal, zeg? Dance Battle Top Schaamteloos. Ja, dat was Jesse die een paar maanden geleden te gast was bij Wouter in de partyroom en plots aan het uitleggen was hoe je van die rimpels vanaf kan komen. En blijkbaar zit er in het stofje dat je daarvoor nodig hebt iets speciaals. Maar wel de ideale reden natuurlijk om Jesse eens in de battle te gooien. Het is een oudere track en een net iets minder oude track. En jij kan stemmen tussen die twee. Eén of twee is welkom via de app. Het is ook van in de tijd dat ze samenwerkte met de McKenzie. We weten ondertussen dat dat niet zo vrolijk geëindigd is. Maar goed, wel goede tracks gemaakt in de tijd natuurlijk. Zoals ze dat dan zeggen, 1998, Innocence. En ik kan straks helemaal passeren als je een 1 doorstuurt via de Topradio BE. Maar we kunnen ook twee jaartjes verder gaan in de tijd. Dan zitten we in 2000 en toen was er dit. En nu is de vraag aan jou, welke track past best bij deze dinsdag 26 mei? Wie wil je horen? Ja, dat is Jesse natuurlijk, maar vooral met welke track? Innocence, dat is nummer 1. Of toch All I Need, dat is nummer 2. 1 of 2, het is welkom via de Topradio B-app. En zit er vooral ook bij waarom je daarvoor kiest, dat is altijd leuk. En dit is nu Niels van Gogh en zijn Pulverturm.

Niels van Gogh en Pulverterm. Jij moet stemmen via de Topradio BE-app. Allee, je mag stemmen, hè. Maar dat is wel tof natuurlijk om dat te zien binnenkomen via de Topradio BE-app. Innocence van Jesse en de McKenzie, dat is nummer 1. Of je kan ook gaan voor deze track van dezelfde bende. Innocence is 2 jaar ouder dan All I Need. En All I Need heeft nummer 2 gekregen van de McKenzie en Jesse. Dus 1 of 2, het is nog welkom via diezelfde Topradio BE-app. En een uur geleden heb ik gezegd dat je best je verplaatsing naar Antwerpen nog een beetje uitstelde. Ah wel, nu is het 8:30, iets over 8:30 zelfs al. En je mag vertrekken naar Antwerpen, want je moet alleen nog maar op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En dat is het op dit moment.

heb hier net een nieuw probleem bij de show ontdekt. Dance Battle Top Schaamteloos. Ja, wanneer het gelijke stand is, dan is dat niet echt een probleem. Dan passeren ze allebei. Maar wanneer het te goede tracks zijn, ja, dan krijg je berichten zoals bijvoorbeeld dat van Thomas. Keuze 1, heerlijk nummer. Allebei eigenlijk. Maar ja, een mens moet kiezen. Of Eddie. Allebei goed. Ik kies voor nummer 2. Of Dave uit Heist op den Berg, die aan het werken is in zijn tractor. 2. Maar 1 is ook goed. Dat het eigenlijk niet veel uitmaakt wie van die twee eigenlijk de winnaar wordt. Gelukkig is er nog iemand die wel een mening heeft, zoals Frederik bijvoorbeeld uit Merelbeke. En hij heeft doorgestuurd 1 graag, want mijn zoetje kan al niet wachten om te beginnen dansen. Ja, als ze zoetjes beginnen dansen, ja, dan moet ik wel gaan voor nummer 1. Het was ook de winnaar van deze battle. 55% van de stemmen voor deze Innocence.

I Can See The Magic heb ik Jesse daarnet horen zingen. Dance Battle. Wel, de magie is er nog vlak voor 9 uur. Daar kan jij voor zorgen nu via de topradio BE-app. Jij speelt met andere woorden baas over de laatste battle, maar dan moet je wel doorsturen nu via de topradio BE-app. 2 tracks heb ik van jou nodig die tegen elkaar mogen battlen. Dat mag in het genre zijn zoals daarnet. Oud en net iets minder oud, het mag. Maar het moet niet natuurlijk. Hè. Stuur maar door welke 2 tracks je graag tegenover elkaar zet. En dan ga ik daar misschien straks wel voor zorgen. Na deze Creeds en

Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: kicking Jackie Chan.
1: Tiesto and Jackie Chan. Dance Battle. Bijna 9 uur, dat wil zeggen dat jij dan de baas bent. Jij kon daarnet twee tracks doorsturen, twee tracks die tegen elkaar mogen battlen. Ik heb een aantal suggesties zien passeren, onder andere Cedric zat in de topradio, BE had hij allemaal gekund. Kevin heeft er ook eentje doorgestuurd, daar zat onder andere de House of House bij. Maar als je al een tijdje aan het luisteren bent, heb je misschien wel gehoord dat straks bij Bram dat er zo'n heerlijke vinylpakket weggegeven is. Dus House of House die is eigenlijk ongeveer deze avond al gepasseerd, maar anders had hij perfect kunnen in de battle gegooid worden. Maar volgende week is er een nieuwe kans natuurlijk. Ben ik gegaan voor twee tracks die Vince heeft doorgestuurd, Vince uit Wevelgem. En dat zijn ook niet de tracks die elke dag passeren. Hij gaat onder andere voor DJ Tony en Wipeout als keuze 1.

Maar dit kan ook. En het wil dan zeggen dat je stemt voor Just Be Good van DJ Zof. Zal ik hem maar even noemen, hè. Kijk. Eén of twee, het is welkom nu via de Topradio B-app. Wat gaat het worden? Ga je voor Wipeout? Dat is nummer 1. Of toch Just Be Good? Dat is nummer 2.

0: Faded van Alan Walker.
1: Dance Battle.
0: Luisteraar Vince had hier nog twee tracks in de battle gegooid. Wipeout van DJ Tony was keuze 1 en Just Be Good van DJ Zof, zal ik hem maar noemen, is nummer 2. Als het van luisteraar Eddie afhangt, dan gaan we voor nummer 2. Vince zelf die hoopt dat beide gaan passeren, maar dat gaat er niet in zitten, vrees ik, beste Vince. Nico gaat ook voor nummer 2. Gas geven tot in Waregem stuurt hij door, maar als het dan weer van Jens afhangt, dan gaan we voor nummer 1. Ook Steven gaat daarvoor trouwens en Lazy gaat daar ook voor. Ik heb alle stemmen bij elkaar geteld en de winnaar van deze battle, de allerlaatste battle van deze dienst, 26 mei is toch wel nummer 1 geworden. Wipeout en DJ Tony. Ik wens je nog een fijne, warme avond. Of misschien ook niet te warm. En tot volgende week voor een nieuwe Dance Battle.

met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de Spoiler Room op Camping Kids Club. Schrijf

strong, but if something ever happened to you,